0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Pros.

0: 8 uur. De beste non-stop.
1: Als wil ik jullie dan vragen om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met mij? Die ene wereld.

0: Ja.
1: Een jaar geleden zat ik hier.
0: Op deze plek, Jeroen.
1: Op deze plek.
0: Prachtig, hè? En weet je wat hij toen zong? Als de oorlog komt en ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als er een clubje komt,

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

0: activiteitenkalender.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Ook in de provincie Namen was er gisteravond zwaar onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. Twee mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis, omdat ze nergens anders heen konden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen waren er dan weer felle hagelbuien. Daardoor is er heel wat schade aan auto's en zonnepanelen. In de Franse hoofdstad Parijs en ook in verschillende andere Franse steden zijn er gisteravond rellen uitgebroken nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won. De politie heeft zeker 416 mensen opgepakt, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook winkels beschadigd en auto's in brand gestoken. En PSG haalde dus in die finale van de Champions League van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is wel de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
1: PSG haalt het in de strafschoppenreeks met 4-2. Eerst nog kans op buien, daarna droog met opklaringen maximaal tot 24 graden. De dagen daarna wisselvallig en ook frisser.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: hele goede morgen, vrienden, hier bij Proost Radio. Zondag 31 mei. En ja, de maan zit er terug al op, hè. Maar Chris van Dijk is erbij met zijn hele vroege vogels. Dat op een zondagmorgen. Zo, vrienden, we gaan hele leuke muziek gaan draaien. Dat hier bij Proost Radio.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Proost.
1: Kopje koffie.

Neem me mee, Jeroen was dat. En we gaan verder met Gerno Wagner. En daar zijn vaders voor, hè. Ja, we gaan de koffie gaan zetten.

Elmer Waarom, Helmut Lotti. En ik hou van alles wat je doet. Hier is Marco Kirsten. Welkom vrienden, hier is Vroege Vogels op jouw Vroege Radio, Radio Pro. Chris van Dijk is erbij tot de klok.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Jouw muziek, jouw radio. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk. Wakker worden in het weekend, dat doe je bij Radio Pros met Vroege Vogels.

Ja, we kennen hem nog van het Botsauto's, het hele mooie liedje. Dit was de Vlammetjes van Guido Belcanto. We gaan de klok wat terugdraaien. We gaan naar zaterdag. Kia!

Als de rook om je hoofd is verdwenen, hè, Boudewijn de Groot. Welke vrienden bij Pros Radio. Chris van Dijk is erbij met zijn vroege vogels. Dat tussen 7 en 9 op zondag 31 mei. Hier is Baila Gitana. Goedemorgen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Niemand zoals jij, Kurt Krabbe en Ronnie Tober. Jij was het mooiste meisje, Simone Rossi. En dat hier allemaal bij Pros op een zondagmorgen. Ja, staat de koffie al klaar, mensen? Het wordt tijd om stilaan wakker te worden.

einde de jaren 80. Boot en de Vijverman. Welkom hier bij Pros Radio in Vroege Vogels met Chris van Dijk. We gaan even terug naar het jaar 2019. Romeo, hier is voor jullie Kate Line. Goedemorgen.

0: activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is Radio Pros.
6: Elke dag weer een feest op je radio.
7: Elke dag weer Radio Pros.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè. Graag bij jou, Steven Lambert. Rob van Daal. We gaan eraan beginnen. Ja, we zijn vertrokken. We gaan een kleine polonaise doen. Hè. Hey, hey, hey.

Twitter allemaal al. Ja. Jij bent zo anders. Welkom vrienden hier bij Proost Radio. Chris van Dijk had er nog een lap op gegeven. Hier is Elke Taalman. En jij bent zo anders. Goedemorgen.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Hallo, hier ben ik dan, Luc Bral. Lang geleden dat wij dat nog eens gedraaid hebben. Recht vooruit komt er nu aan, hè? Ja, ja. David Calbo. Goedemorgen, vrienden. Chris van Dijk met zijn vroege vogels hier bij Pros Radio. De

Ja, deze moest ik ook heel speciaal gaan draaien. Chris Kreins, ja, viertakt gaan draaien. Ik zend niet bla. En hier is Thomas Julien. Ik kan het midden laten om ze toch op jullie los te laten. Hè. De Klompendans. Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

We gaan even terug naar de jaren 70. Laat ons een bloem zijn, Louis Mays. Wat dat heel speciaal voor Edge. Hier is de nieuwste van

0: FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zo, dat was de meteor, hè. Ja, vrienden, ik neem afscheid van jullie. Ik ben er terug vrijdag met Studio NL. Ik wens jullie nog veel uitgerold met de volgende collega's. En dat zijn de mensen van Ontbijtradio, hè. Peter en zijn gast, DJ. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app. Salukes!

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op 10 mensen. Je hoort De Poorter.
2: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker. In Vlaanderen gedurende de jaren, dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald, in Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
1: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook in Wallonië heeft het gestormd. Daar liepen heel wat straten onder water. Intussen schaalt het KMI de waarschuwing voor onweer af naar code geel. Die geldt nu nog een uurtje in het Brusselse gewest, in Limburg en West-Vlaanderen en ook in alle Waalse provincies. Lokaal kunnen er dus nog onweersbuien vallen met kans op wateroverlast. En Paris Saint-Germain volgt zichzelf op als winnaar van de Champions League voetbal. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
1: Na de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op, relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond, er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde, hij was te licht. Daarom mag ze vandaag niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De laatste buien verlaten ons land via het oosten en het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maximaal tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Fijne plaat van de Chaplin Band Il Viero op deze zondagmorgen bij Radio Pros.
1: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Haha, we zijn er terug voor een ontbijtradio op deze zondagmorgen hier bij Radio Pros. Heel goedemorgen. Goedemorgen Johnny.
2: Ja, goedemorgen Peter.
0: En in vorm?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, je doet de DJ-marathon de laatste tijd.
2: Ja, ja. Ja, wel een ganse week.
0: Vanmiddag ben je er weer bij, dus
2: ja, ja, we hebben maandag, een weekend,
0: woensdag. Komt in orde.
2: Kom goed, hè.
0: Hoe meer, hoe beter, vind ik.
2: Hoe meer, hoe beter.
0: Ik denk dat die vrouw niet content is soms.
2: Ja. Komt allemaal wel goed.
0: Ja?
2: Ja. Ja, het is een mooie morgen, moet ik zeggen. Het is toch beter dan gisterenavond, want... Gisterenavond was het weer patat,
0: hè? Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Hier in Eldenheim was allemaal de donder zo een beetje in de verte. Dus we hebben eigenlijk geen echt onweer gehad hier.
2: Ja, het kwam van Dennenweer waarschijnlijk. Maar ik moet zeggen, het was wel echt, zeer doef, zeggen. Hè? Ja. Ja, dus ja, het was ongelooflijk. En dan, ik dacht, ook het weerlicht. Hè, was,
0: het was bliksem. een beetje vuurwerk in de lucht.
2: Ja, bliksem en donder.
0: Het was raar, de bliksem gingen allemaal horizontaal.
2: Mm-hmm.
0: Van geen ene naar beneden, maar het was tussen wolken, tussen zo.
2: Ja, maar dat is goed, want als ze naar beneden komen, dat is niet zo goed.
0: Nee, inderdaad. Ja, jullie kunnen bellen.
2: Ja, 070 22 22 50.
0: En we zijn vertrokken, hè.
2: Ja, we zijn weg door.
1: Radio Pros. Ontbijtradio.
0: Ken je die nog?
2: Ja. I Will Survive.
0: Ja, Gloria Gaynor.
2: Zoals zij.

0: Gloria Gaynor met I Will Survive 1971. Ja. Je zou zeggen, waar is de tijd naartoe? Hè?
1: Ja, het gaat snel. Ja. Het gaat snel. Ja, we moeten opletten, want God ziet ons.
0: Ja, ja.
1: Dat zegt Piet Vermeer.
0: Ja, ja. God ziet ons.
1: Ja, ja, we mogen niet te veel over het onweer praten.
0: Nee, nee. En over God ook niet.
1: Ja, het zou kunnen, ja, het zou allemaal kunnen. Goed, we hebben al een berichtje binnen, zie ik hier, Peter.
2: Ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Graag een plaatje van Stef Eckel. Hè?
2: Ja.
1: We hebben een woonboot.
2: Ja, ja.
1: Binnenkort als ik... Ja, misschien iets voor mij.
0: Onze Danny van Mechelen, hè. Die heeft,
1: ja, dat is waar.
0: Die heeft een woonboot, hè.
1: Ja, ja. We hebben een woonboot, en dat voor jullie. Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida. Ronnie, mijn zus Marijke, Jacqueline en alle luisteraars. Een fijne zondag toegewenst en een dikke knuffel vanwege Molly uit Haarschot.
0: Voilà, ze. We gaan ze draaien.
1: Ja. De boot.
0: En dan van links naar rechts, van boven naar achter.
1: Ja, voilà, alstublieft.
0: En van onder naar boven.
1: Ja, ze moeten gaan, hè, Peter.
0: Allee,
1: even gezellig halen.

0: Ben, ben, toi, tu sais. Hop! Hey, hop! Vous allez
1: en haut, quand même.
0: Et en
2: Ik begin al zeeziek te worden. Stef Stekkel en de woonboot op de radio.
0: Stef Stekkel, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Goed, ja, Piet, we gaan opletten. Want vroeger, ik heb nog thuis iets hangen zo van... God ziet mij, hier ja, vloekt me niet. Ja, dus we moeten opletten. Hè. Ja.
2: We kunnen dat hier misschien eens omhoog hangen.
0: Ja, ja, ja, dat zou misschien goed zijn. Het zou misschien heel goed zijn.
2: Zet je camera af, kom.
0: Ja, zet de camera af en we gaan dat daarop zetten. We hebben nog een bericht binnengekregen. En dat voor alle DJ's
2: ja.
0: van de radio.
2: Ja.
0: Voor okay. Molly en ook voor mijn tanteke. Vanwege Ronnie Pappens.
2: Ah, de Ronnie.
0: Ja, ja, en de Ronnie die is helemaal gek van de lieke van Annemieke.
2: Ja, ja.
0: En hij zegt tegen mij, je moet eens goed luisteren naar een tekst.
2: Ja, dat is goed.
0: We gaan, voilà, dat, doen. We gaan dat doen, zie.
2: Jullie kunnen nog bellen. 070. Ja.
0: 22 50. Ja.
2: En ja, je mag altijd live op de radio komen. Ja. Kunnen eens een babbelke doen. Wat je meegemaakt hebt met warm weer. Of, ja. of met een hagel. Of ja, is het overstroming geweest of zo.
0: Ja. Is het zo'n overstroming geweest? Ja, dat kan allemaal.
2: Heb je te veel gedronken met dat warm weer? Moet
0: ja,
2: ook altijd
0: te
2: zeggen.
0: Weinig gedronken. Ja, dat je uitgedroogd bent.
2: Epiet, niet te veel.
0: Niet te veel. Nee. Piet is er maar ziek geweest. Hij heeft niet te veel gedronken.
2: Ja.
0: Dus ik wens hem daarbij zeer veel beterschap.
2: Ja, ik ook. Amai.
0: Voilà, dus ja.
2: Oké, we gaan de plaat draaien voor de Ronnie.
0: Ja.
2: Van Annemieken. Ze heeft trouwens nog in Haaltert gewoond, in de Middelkouder.
0: Oh.
2: Dat is waar dan onze kerstshow gaat dat door.
0: Ja, ja.
2: En onze spaghetti gaat er ook
0: spaghetti.
2: Door.
0: Spaghetti, dus, ja. Daar moeten we straks nog iets over zeggen, hè, Peter?
2: Ja. Voilà. Alsjeblieft. Hele mooie plaat trouwens.
0: Schoolplaatje. Zal ze nog zingen trouwens?
2: Dat weet ik niet.
0: Dan moet ik eens opzoeken. Je bent van Haaltert, hè, Peter.
2: Maar ze is ondertussen al verhuisd, denk ik.
0: Ah, oké.
2: Okay. Hier is ons Annemieke. Hey,

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Eindelijk is hem er weer. Zit u maar in dat zetelke, manneken.
4: Onze bijdrage, radio. Radio Pros.

0: Hallo Peter, zing maar.
1: Ah, wat een feel of love. Nee, ik kan dat niet zo hoog. Een hele mooie plaat trouwens van Foreigners. En wie heeft daar niet op geslauwd? I want to know what love is. Ja. En op de achtergrond hoor je een stem, hoor je?
0: Ja, dat is Tina.
1: Tina Turner. Inderdaad. Tina Turner, die zingt er ook in.
0: Ja, Foreigners.
1: Als packing vol.
0: Foreigner, dat betekent eigenlijk vreemdelingen.
1: Vreemdeling.
0: Ja, in Amerika. You're a foreigner. Ja, je bent van buitenland.
1: Kom, je mag afstappen.
0: Ja, voilà, alstublieft. Zo gaat dat. Hè. Ja. We hebben hier een heel leuk berichtje binnengekregen, Peter.
1: Ja.
0: Met Radiopros in de oren. Viertel in Ronse aan het stappen. En dat vanwege Mario Baart uit Zwolle.
1: Allee,
0: dat is mooi. Dat is mooi.
1: We gaan voor hem een speciale plaat draaien.
0: Ik had zoiets gezocht van
1: I'm jogging of zo.
0: I'm jogging.
1: Maar we hebben een ander gevonden. Dat is deze.
0: Alsjeblieft.

0: Ik denk dat dat stappen al veel sneller gaat gaan.
1: Ja, ik denk het. Maar van in de rots naar Scherpenheuvel, dat is wel...
0: Ja, dat is wat anders.
1: Stuk, dat, Peter, ja.
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, denk ik.
1: Nee, ik zou het ook niet kunnen. Zeker niet.
0: Ik heb vroeger nog met de fiets geweest naar Halle.
1: Ja.
0: Maar weer komen was een probleem. Ja, dat was echt...
1: Ik heb ooit geprobeerd om naar Scherpenheuvel te gaan.
0: Op de morgen waren we maar terug en...
1: Zeg, Peter, ik heb ooit geprobeerd.
0: Ik heb de laatste heuvel... Ik kreeg hem nummer 1.
1: Tommelke, wat doe je nu?
0: Het ging niet meer.
1: Ja, ik heb het ooit geprobeerd naar Scherpenheuvel, maar ik ben niet zo ver geraakt.
0: Nee.
1: Veel te veel cafeetjes onder
0: de paal.
1: Ik geef dat eerlijk toe. Ja,
0: maar nu is het al veel minder. Als je nu te voet naar Halle gaat, komt er bijna geen café meer tegen.
1: Dat is waar.
0: Zie maar dat hun drank meepakt ook. Dat weegt veel.
1: Dat weegt allemaal veel. We hebben iemand aan de lijn, Peter.
0: Goedemorgen met de Radio Pros.
2: Goedemorgen Peter en Jonieke.
1: Dag Marina.
2: Alles goed.
1: Ja, zeker. En met u?
2: Ja, beter, ietsje beter.
1: Ah, dat is goed, dat is goed.
2: Mijn benen.
1: Dat is goed, ja.
2: Peter, ik heb een vraagje voor u.
0: Ja,
1: hoplaas.
0: Ja,
2: allee, een vraagje.
0: Ik was al verschoten, zeg al.
2: Nee, het is niet aan. We hebben ons dingen al doorgestuurd naar jou, hè.
0: Dingen doorgestuurd?
2: Naar Radio Pros. Ah ja, voor mijn kaart en dan hoef ik...
1: Ja, van de lidkaart.
0: Ah, ja.
2: Ja.
1: Maar je hebt die toch al gekregen, zeker, hè, Marina?
2: Ik heb ze nog niet, hè, mijn lidkaarten.
1: Ah, je hebt ze nog niet gekregen, ja.
2: Ah, nee, wat is dat betoeld? Het is wel
1: opgestuurd, dat kan ik...
0: Het is begin vorige week al opgestuurd, denk ik.
1: Ja.
2: Wacht, hè, donderdag of vrijdag hebben wij dat doorgestuurd.
0: Ja.
2: Naar de rekening, ja.
1: Ja, ik zal straks nog eens aan Eddie vragen, maar ik geloof wel dat het doorgestuurd is. Echt waar?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, echt.
2: Ja, ik zal ze wel krijgen, dus dat zeg ik.
1: Ja, zeker.
0: Dat is, de post komt ook niet alle dagen overal. Ja.
2: Dat
0: is een besparing.
1: Ja, dat is
2: dan juist. Is dat ook veranderd, ja.
0: Het probleem is, een brief versturen, dag van vandaag, kan even onderweg zijn. Maar... Soms heb je een brief van Amerika, rapper als van...
1: Ja, maar ik weet wel het goede bron dat verstuurd is. Ja. Dat weet ik, het goede bron, ja.
2: Nee, maar die brief van mijn kat, ik heb dat geld dan direct doorgestuurd.
0: Ja, dat heb ik doorgestuurd naar Heidi en die heeft de kaarten gemaakt.
2: Ah, ja.
1: De kaarten zijn gemaakt, hè. Maar
2: dat zal ik ze wel hebben van
1: Je krijgt die zeker in je bus, want dat gebeurt onmiddellijk. Op het moment dat Peter doorstuurt, wordt dat onmiddellijk doorgestuurd. Dus dat komt.
2: Dat zal ik krijgen, hè.
1: Ja, zeker weten. Zeker.
2: Ja,
1: anders moeten we haar oren trekken in een Aldi, hè, maar ja.
2: Ja, maar ik zal dat een keer doen, kan.
1: Ja.
2: Dat is een nieuw eigen, Johnny.
1: Ja, het is op eigen risico, hè, Marina. Het is op eigen risico.
2: Ja. Maar het is altijd vriendelijk.
1: Ja, zeker.
2: Ja,
0: maar soms...
1: Oei, Peter.
0: Nee, ik ga zwijgen.
1: Ja. De goede raad van Tante Kaas. Peter, opgelet.
0: Zwijgen, Peter.
1: Ze zal het al goed
2: hebben. Ja,
1: zeg maar zo, Maria. Zeg maar.
2: Het is een plaatje voor de... van Rob de Nijs, als je wilt.
1: Ja.
2: Met een kaas voor je raam vanaf.
0: Ja, hele mooie.
1: Dat is mooi.
2: En ik hoor dat graag van Rob de Nijs.
1: Ja, dat is mooi, hè.
2: En dat is voor mijn man. Zeker voor mijn man, dat ik niet mag vergeten.
0: Ja.
1: Voor Rudiker, hè.
2: Ja, voor Rudiker, hè.
1: Ja. Ja, zeker. Ah, ik heb hier al bericht gehad van Heidi. Betaling is binnen, kaarten zijn gemaakt, gaan in de bus. Voilà.
0: Ze moeten nog versturen.
1: Komt in orde, echt waar.
2: Dan ook zal ze wel hebben.
1: Ja,
0: dan heb ik het verwisseld met iemand anders waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, maar kom wel goed.
2: Ah ja. Het zijn voor jullie allemaal van Radio Pros.
0: Ja, dank u.
1: Ja, dank u wel.
2: Zeker voor jullie twee.
1: Dank u.
2: En... Dank voor mijn vrienden, mijn vriendinnen.
0: Ja.
2: Ik heb gisteren naar een verjaardagfeest geweest ook.
1: Hola.
0: Ja.
2: Ja.
1: Was niet te warm? Was niet te warm, Marina?
2: Nee, ik kan er tegen. Ik tegen
1: ah, je kan er tegen?
2: Maar mijn man kan er niet. Rudy kan er niet tegen.
1: Ja, het is...
2: Hij doet je koorts ook, hè.
1: Sommige mensen kunnen dat tegen.
0: Gewoon kan ik er ook goed tegen, maar als ik er moet in werken, dat is wat anders. Ja, dat is echt... Dan moet ik even zo stoppen na een kwartiertje en een half uur al.
1: Ja, ik ken dat.
2: Moet jij ook nog gaan werken?
0: Ja. Zeker nog 5 jaar. Als ze het niet veranderen, is het nog 5 jaar. Als het wel verandert...
2: Amai, 5 jaar, dat is nog lang.
0: Als het wel verandert, is het nog meer dan 10 jaar, denk ik.
1: Peter is onze jongste, is onze jonge man hier.
0: De jongste, ja.
2: Ja, zo.
0: Maar eigenlijk, ze zien naar de dagen dat je gewerkt hebt, maar ze zien niet naar de uren dat ik gewerkt heb. Want ja, ik ben 25 jaar zelfstandig geweest, dus dat kun je al denken.
2: Ja.
0: Dat waren dagen van toch 12, 16 uur soms. Dus,
1: dat wordt niet gerekend, hè. Ja.
2: Nee, dat is
1: we gaan een kaars voor je raam zetten vannacht, is dat goed?
2: Ja, Peter, ik
1: zal naar alles komen, ik zal daar een kaars voor uw raam gaan zetten.
2: Ja, oké.
1: Is goed. Ja. Moet ze wel zelf in gang steken, hè, want anders...
2: In
1: orde?
2: Ja, zeg, en
1: Marina, bedankt om te bellen.
2: Ja,
1: en nog een super fijne zondag is het vandaag. Ja, zondag.
0: Ik was hier gisteren ook.
1: Ja, dus vandaag is zondag. Ja,
2: gisteren was het er ook. Ja,
1: we hadden het daar. Dus,
0: ja, maar hij zit niet meer buiten. Ja. Maar, straks moet je nog een bedje zetten.
1: Ja. Het zal wel zijn.
2: Wat ga je dit zeggen als het blijft?
1: Dat is wat anders.
0: Misschien zo content zijn dat hij een keer buiten is.
1: Oei, Peter. Je zoekt echt wel aan bras, hè, jongen. Echt. Maar ja, goed.
2: Ja, maar dat is goed, jongens.
0: Allee, we gaan nu plaatje draaien, hè.
1: Zeg, bedankt,
2: Marina. Goeie zondag,
0: goeie zondag, hè.
1: De groeten naar Rudy, hè.
2: Ja, zeker en vast.
0: De groeten.
2: Hoi.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, salukes.
1: Salukes, dag.
2: Ja.
0: En we gaan ze draaien, hè. Voilà.
1: Mooi plaatje.
0: We zetten een kaars voor ons raam vannacht.
1: Ja, bij mij staat er in de veranda.
0: En dan weten dat op mij wacht.
1: Weet je wat voor een? Eén tegen de vliegjes en zo.
0: Ah, ja.
1: En tegen de muggen.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
5: 070 222 250.

0: Van Amy Stewart hier in Ontbijt Radio en Knock on Wood.
1: Oud vasthouden.
0: Ja, ja, dat is de vrije vertaling. Is, ik ga oud vasthouden. Zo.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: op hoop van zegen.
1: Op hoop van zegen, ja, ja, ja, Peter. Ja, inderdaad, ja, jongen. Ja, ja, ja.
0: Ik kan mijn Amerikaans nog leren.
1: Ja, je zit aan de bron, hè. Je zit aan de
0: bron. We leren elke dag nog bij.
1: Ja, het zal wel zijn. Ja, trouwens, ik heb gisteren een country liedje gespeeld, hè, Peter.
0: Ja?
1: Ja, heb je het niet gehoord?
0: Nee.
1: Maar nee, zeg maar. Ja,
0: nee, dat heb ik niet gehoord. Nee, nee,
1: ja, nee, vanaf volgende week ga ik terug een uurtje country.
0: Ja? Ik krijg nogal veel telefoon en zo, dus ja, dan kan ik meer.
1: Krijg jij twee telefoon? Echt?
0: Ja.
1: Is het echt?
0: Ja.
1: Allee,
0: ja.
1: Dat meen je toch niet, Peter?
0: Ja.
1: Allee.
0: Ja.
1: We zullen maar verder gaan, zeker, hè? Goedemorgen, Peter en Johnny. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Graag een plaatje voor Lore.
0: Lore?
1: Ja. Noor. Dat zijn onze twee kleinkinderen,
0: ja,
1: die straks gaan optreden tijdens het schoolfeest,
0: ja, het overal,
1: schoolfeest in Burst. Hè? Ja, ja, ja, trouwens, ja, gisteren voor Emma ook. Hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: We hebben de cowboydans gedaan.
1: De cowboydans, ja. Ja, het schijnt dat Els dat ook gedaan,
0: ja,
1: heeft. Moest ze straks eens komen tonen. Hè?
0: Dan kunnen ze daar op hun teen trappen ondertussen.
1: Ja, ja, ja, ja, letterlijk dan, hè. Letterlijk. Graag een plaatje van K3 naar keuze. Als ook de groetjes aan jullie allemaal. En een vlugge beterschap aan onze Piet Vermeer. Ja, ik hoop het ook, want gisteren klonk ik niet zo goed.
0: Nee,
1: nee, nee, toch niet. En Gianni en vanwege Gianni en Nicole, ja, uit Zonnegem. Ja, ja, ja.
0: En we gaan een mooie draaien van K3. Hè. Ja. Een van de toppers, vind ik toch.
1: Ja, ja, toch, ja, wel, hè. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Dat is toch van de oude K3's, denk,
1: ja,
0: ik.
1: Ja, van de oude. Ja, ja. Ja. Nu zijn het K4's ondertussen, en K5 en K6.
0: Hoeveel keren zijn ze al veranderd?
1: Ik weet het niet. Ik zat dus aan Geertje.
0: Ik weet het, de blond is een paar keer veranderd. Hè. Dat is een Hollandse geweest, dan weer een ander. Dan,
1: Oh, zeg, Peter, vraag dat een keer aan Samson.
0: Ja, dat is
1: goed. Die zou dat wel weten, hè.
0: Jan maar Samson.
1: K3 en Oja Lele.
0: Voilà, daar zijn we er nog aan.
1: Ja. 070 22 22 50.

0: Dat kun je op dat podium bijstaan.
1: Ja, maar eigenlijk, Heidi kan dat dansen. Ja. Ik heb dat niet gezegd, hè.
0: Ah, ze kan dat dansen.
1: Ja, ze kan K3 dansen.
0: Wacht tot ze biedt.
1: Ze heeft ooit echt veel gedanst. Ja. Dus naar een dansschool geweest, eigenlijk. Hè. Ja. En als er al zo'n keer een boomklieker op staat, Peter, dan moet ze kan echt wel goed dansen.
0: Ik heb straks een goed liedje staan voor haar het zwakker te maken.
1: Nou, DJ Frank dan.
0: Het is een dance liedje, maar het is nog een zachte versie, eigenlijk.
1: Okay. Dus, goed.
0: Maar ik vind het een heel mooi geluid. Het is zoiets dat aanspreekt.
1: Goed.
0: Een van mijn favorieten van de jaren 90, eigenlijk.
1: Super. Ja. Dag Johnny en Peter.
2: Goedemorgen.
1: Graag een plaatje van Manfred Mann. Hi, zet de clown.
2: Dat is heel wat anders.
1: Uit het prachtige jaar 1967.
2: Amai.
1: Dit plaatje voor jullie, dankjewel.
2: Dank je.
1: De verjaardag van Johan. Dus Johan jarig.
2: Johan.
1: Ja. Chris en Jimpy. Verder voor Molly en Marijke. Sylvieke, Raf, Rudolf en Anja. Franske en vrouw, Gerrit en Linda. DJ Luc en Anne. Daniela, het prosteam en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. En Johan, als het jouw verjaardag is, gelukkige verjaardag.
0: Ja, fijne verjaardag in ieder geval. Ja, het is het eerste dat we ervan horen.
1: Voilà, dus groetjes Johan en Frida.
0: Ja, en we gaan ze draaien, hè.
1: Ja. Ho, ho, zet de clown. Alsjeblieft.
0: Zoiets, ja.
1: Ja.

0: Voilà, zo speciaal voor de Johan zijn verjaardag en nog veel mensen. Zeg, ken je de plaat van Don't Let the Sun Go Down?
1: Ja, ja, ja, ja. Elton John, denk ik. Ja, hè? En George Michael.
0: Dat zou kunnen, ja. Ja. We hebben een versie van Yves Segers en Fadin gevonden. Ze kunnen mooi Engels zingen ook, blijkbaar.
1: Mooi. Ja, we gaan eens luisteren.

0: playback.
1: Geen gemakkelijke plaat.
2: Nee, nee, nee, zeker niet. Met een aantal toontjes hoger gaan dan... ja, ja, het is niet gemakkelijk. Toch mooi gebracht,
1: hoor.
2: Het
1: was in ieder geval Yves Segers en Fadin met Don't Let the Sun Go Down on ja. Me.
2: En normaal moet jij me dan voorstellen, ladies and gentlemen, Mr. Johnny Johnson. En dan begin ik te zingen, hè, Peter. Zo is het, hè.
1: Ja. Ik zou zeggen, tot straks, na ja. tienen.
2: Ja.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
0: Jouw radio.
3: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu.
5: 070 222 250.

0: Het is eigenlijk iemand dat we eens moeten vragen hier in de studio. Onze René Froger, als hij in België is. Dat hij eens bij Prost langskomt.
1: Dan zou dat misschien wel doen.
0: Dan zenden we toch nationaal uit. Dus
1: ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
0: We moeten
1: ja.
0: misschien de Radio NL van België.
1: Ja,
0: wie weet dat?
1: Ja, ja. Studio NL. Het zou mooi zijn, Peter.
0: René Froger en Just Say Hello.
1: Ja, ik moet nog iets vermelden van Johan.
0: Ja.
1: Johan die zei van, ik ben jarig, maar ook Chris,
2: ja.
1: morgen en Jempie 4 juni. Dat mogen we zeker en vast niet vergeten. Aan iedereen dus een gelukkige verjaardag. Ook vanwege Johan, maar Johan die gaat straks nog eens terugbellen, denk ik. We hebben nog een plaat te draaien en dat is van onze collega Rafke. En die zei, fijne zondag collega's. Graag een plaat van Gorky met Anja en dat voor alle medewerkers ja. en luisteraars. Een gelukkige verjaardag aan de Johan en alles komt vanwege ons eraf.
0: Voilà. We gaan ze draaien, Gorky en Anja.
1: Anja. Mooi plaatje.
0: Ja. Dat is ook al een tijdje geleden.
1: Ja. Luc, hè. Luc de Vos.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Een van de bekendste Gentenaars eigenlijk.
0: Ja.
1: Simpele gast en veel te vroeg
0: een fijne artiest.
1: Ja.

0: tref ik je altijd trouw. Hè?
1: Ja, zou mooi zijn. Hè?
0: Wat nog aanvraag via
1: Bolivia.
0: Wat nog aanvraag via onze app door onze Raf Vermoessen. Je mag altijd bellen 070
1: 22
0: 22 50.
1: Absoluut.
0: En ja, dat kan je in zijn babbelke doen met ons.
1: Ja, zoals, het zal zijn.
0: Uw voorgaande.
1: Hè? Ja, de voorgaande mensen hier.
0: Ja.
1: Zeg, jij hebt straks voor ons nog een verrassingsje precies in petto.
0: Ja. Ik ga straks eens een plaatje draaien van in mijn jeugd zo.
1: Ja. In je jeugd?
0: Ja. Oh. Dus eigenlijk ben ik...
1: Dat is wel voor het jaar dan.
0: Ik ben begonnen met muziek op mijn 12 jaar. Ik heb zelfs radiozenders in elkaar gesoudeerd eigenlijk.
1: Ja.
0: En uitgezonden illegaal van op een slaapkamer toen nog.
1: Ay, dat mag niet,
0: Peter. Dat was ongeveer 82. Dat was, ja, dan was iedereen daarmee bezig.
1: Ik ken dat.
0: En toen ben ik beginnen plaatjes in elkaar draaien en zo. Ja, dus dat is dan al begonnen. Dat was weer met discomuziek. En dan is natuurlijk de new beat gekomen. De dance, de house, de techno, de retro.
1: En de new beat is er ook een beetje gekomen dankzij de deal om te zien. Ze hebben dat wel een beetje groot gemaakt. Denk maar aan de confetti's.
0: De confetti's, Plaza.
1: Plaza. Oh. Ja, ik heb die tijd meegemaakt, Peter.
0: Ja. En dan in de jaren 90 ben ik eigenlijk begonnen met de house muziek in elkaar te draaien. Dat was met de grote maxi-singles nog. Dat kostte enorm veel geld.
1: Ja, dat is ook.
0: Elke keer dat je naar de winkel ging, dat was platen. Je kon die plaat nemen en voorbeluisteren op een platenspeler.
1: Andere kleuren ook soms. Ja, waren soms rode, soms blauwe.
0: Ja. En dan de acid music met het manneken op. Dat smiley op eigenlijk, die nog altijd gebruikt wordt op Messenger en berichten en zo.
1: Ja.
0: Dat was echt een fijne tijd. En toen heb ik in een paar dansingen, cafés gaan draaien. Maar wij mochten niks zeggen. Hè. Wij moesten gewoon muziek draaien en zorgen dat die muziek perfect in elkaar liep en zo.
1: Mm-hmm.
0: En dan, tiental jaren later heb ik de radio overgenomen. Dat was voor mij een kleine cultuurshock.
1: Opnieuw. Ja, dus,
0: als je uit de dancewereld komt en dan weer de Nederlandstalige tour op.
1: Ja.
0: En de oldies tour op. Ja, dat was even zo. Een aanpassing.
1: Ik ken dat gevoel, Peter.
0: Ik denk dat mij dat vrij goed gelukt is. Dus, maar toch, het zit er nog altijd een beetje in. En
1: ja, dat is allemaal niet op mijn beginnen zeker. Hè?
0: En misschien moeten we de mensen eens wakker maken.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Een van mijn favoriete platen.
1: Ja.
0: Het is dansmuziek, maar het is niet zo hard. Dus...
1: Het is beluisterbaar.
0: Schrik ervan en zet uw radio een beetje stilder.
1: Ja.
0: Die dat graag horen, zet de radio een beetje luider. Want wij gaan ze draaien hier bij Radio Pros. Voilà,
1: hier Out of Grace.
0: Out of Grace.
1: Ja, mooi hè. Allee, bonken, Peter.
0: We gaan een keer bonken. Ja.
1: Allee, vooruit.
0: Prachtige muziek.
1: Voor mij cocktailtje.

0: Dat ja. Toch wel een toffe plaat, is het niet?
1: Ja, zeker. Hè?
0: Dat is nieuw jaar.
1: Ja, maar goed, ik luister naar alles. Hè. Ja, ja, zeker. Rap, want Rafke Vermoezen die schrijft, doe maar voor. Beetje in Rafke zijn en allee, zo'n beetje.
0: Ja, inderdaad.
1: Nee, ik luister echt wel naar alle muziek, maar dat ik dat alle dagen zou draaien, ik denk het niet. Eerlijk. Maar ja, ik kan het beluisteren. Ja, dat wel.
0: Ja, zo in zee plaatje, dat moet
1: ja,
0: altijd kunnen.
1: Tuurlijk mag dat kunnen. Ja, zeker.
0: Voilà, iedereen wakker nu?
1: Iedereen wakker, het zal wel zijn.
0: Oké, dan gaan we verder.
1: Dus je hebt het allemaal goed gehoord, allemaal goed wakker nu.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Goedemorgen, Copains. En graag zou ik een plaatje willen van Willy Sommers. Dat is al een heel andere ja, koek, hè. Met het liedje van 's morgens tot 's avonds zal ik op je wachten.
0: Ja, kan aan je denken.
1: Ja. En dat voor alle luisteraars, DJ's en telefonisten. Ja, soms zijn de telefonisten ook DJ's, hè. Dat is allemaal bij elkaar gemixt. Ja. Voor de familie, de frennen, de boek, de groetjes vanwege Stanike.
0: Ja.
1: En dat is dan een plaatje van Willy Sommers.
0: Van 's morgens tot 's avonds. Ja. Die kan je denken of zo.
1: Dat is al zo'n oud kanaal, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Een van zijn eerste, denk ik. Ja? Allee, Willy

0: lekkere catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Ontbijt Radio. Op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
1: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu.
2: 070 222 250.

0: was een hele grote hit voor Umberto Tozzi, maar ze blijft nog altijd goed, deze Gloria.
1: Ja.
0: Draait nog altijd goed mee op radiostations. Hè.
1: Dat doet me denken aan vroeger een beetje.
0: Ja. Ja.
1: Was een plaat die ze altijd kwamen aanvragen. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar goed.
0: Een fijn melodietje, goed gezongen. Dus
1: Zeker.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Dag Peter en Johnny.
1: Dag Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al wakker, amai.
1: Ja.
2: Ja, we zijn al wakker. Ja. We hebben ons wakker gemaakt.
1: Is het echt?
2: Ja.
0: Met die plaat. Met die plaat daar,
2: ja. Ja, nee, toen was ik al wakker.
1: Ja.
2: Als je zo'n pupje rondlopen hebt, die begint te blijten dat hem zelf pissen moet.
0: Ja. Maar dat kunt ook eens gaan pissen, hè.
1: Of krabben, ik ken dat. Ja.
2: Krabben niet, maar blijten doen ze dan. Dan begint
0: En dan moet die hond eens gaan pissen en ondertussen kun je ook een pisje doen, hè. Dus
1: dat heeft hem gisteren gedaan, trouwens, hè. Ja, gisteren heeft Gerrit ook gebeld.
0: Ja.
1: En ik dacht, goei, dat is wel in de badkamer of zoiets. Maar,
2: Ja. Klopt, hè. In de badkamer, inderdaad.
1: Voilà, ze. Gerritje, hoe is het, jongen?
2: Ja. Wel, ça va.
1: Ça va?
2: Een beetje plattekjes, maar voor de rest, ça va.
1: Oei, een beetje plattekjes, jong. Oei. Gisteren een optreden gedaan.
2: Ja.
1: Ah, het was een beetje laat.
2: De optreden is begonnen om 12 uur middags.
1: Oei, ja.
2: Het was niet zo laat, maar toch lang genoeg.
1: Ja. Ja, je moet dan nog naar huis komen en zo. Moet alles nog afbreken. Allee, ja, ik bedoel, ja.
2: Alles afbreken, en naar huis komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Een beetje friemelen met Linda. Dan wordt het automatisch laat.
2: We waren allebei zo moe dat we direct in slaap vallen.
1: Ja, ik kan het geloven, jongen. Ik kan het geloven. Ja. Dus, ja.
0: We kennen dat.
1: Ja. Zeg het eens, Gerritje.
2: Ik heb straks het verhaal gehoord van de Peter dat hem daar die houseplaten in elkaar moest mixen.
0: Ja. Mm-hmm.
2: En ik heb een plaat gekozen waar ik eigenlijk gisteren nog rond een uur of één op de dansvloer stond.
0: Ja.
2: Ik niet, maar de mensen toch nog wel.
0: Ah, de mensen.
2: En dan dacht ik zal die nog een keer terug aanvragen.
0: Ik dacht dat je in een romantische bui was.
1: Ja, dat zou kunnen, hè. Ja, waarom niet?
2: Romantiek moet er altijd zijn, hè. Zondag of maandag, dat maakt niet uit, hè.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Het is een mooie dat je aangebracht
0: hebt. 1968.
1: Amai. Ja.
2: Voilà. Dat is het tegenovergestelde van de 90's, hè, van de straks.
1: Ja, voilà.
0: De 90's zijn ook al oldies aan het worden.
1: Ja, dat is waar.
0: 25 jaar.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Eigenlijk wel, inderdaad.
0: Dat is meer dan 25 jaar geleden.
1: Ja, ga snel. We worden steeds jonger.
2: Waar is de tijd, hè?
1: We worden steeds jonger.
0: Ja, de tijd dat de dansingen nog vol zaten, maar echt overvol, dat ze 10 mensen buiten moesten laten en 10 binnenlaten. Ik heb dat nog geweten, dat was echt ongelooflijk.
1: Ja, die dagen zijn denk ik wel al een beetje voorbij, denk ik.
0: Gisteren nog eens gedacht aan de Excedra in Halle, dat was zo meer een kuip. Hey, met allemaal trappen waar de mensen ook op de boksen konden staan, op de woofers konden staan.
1: Mm-hmm.
0: En de dansvloer lag beneden in een kuip zo, dat was zo... Allemaal strobo-lampjes die rond een dansvloer gingen. Ja, dat was echt prachtige verlichting.
1: Sint-Roch is gebeurd daar.
0: Ja, ik weet het niet. We gingen daar soms naartoe. Ja. En, dat was... Amai. Ja.
1: Gerritje?
2: Daar had je een dansing van de pater, hè.
0: De pater? Oh, dat weet ik niet.
1: Oei.
2: Ja. In Halle had je eigenlijk een dansing. En dat was voor de jeugd van de jaren 60, 70. En dat was... Een pater, baas en die niet alles in door.
1: Maar dat klopt inderdaad. Ja, dat is
2: dat alles een beetje vredenlievend verloopt.
1: Pater Pax, hè?
2: Ja.
0: Maar ik denk, moesten de dansingen van vroeger nog open zijn dat het echt onbetaalbaar zou zijn voor de jeugd ook.
1: Maar bekijk Ekelgem, hè.
0: Ja.
1: Het was daar vol dansings vroeger.
0: Nog
1: eentje is er ook, de kleine beer.
0: Partridge, Starlight, El Gringo.
1: Ja, de kleine beer is nog over, hè.
0: Exciting, was
1: dat? Ja. De Stones ook nog geloof ik en zo. Ja, het was... In als de Kings. Amai, zeg.
0: De Fix, de Kings.
2: Het waren plezante tijden.
1: Ja, zeker. Gerritje, je wou iemand een plaat draaien.
2: Ik zal een keer Ja, zal ik de groetjes doen, hè?
1: Ja.
2: De groetjes aan Peter, aan Johnny, dank aan u. Heidi en Elske.
1: Dank u.
2: Aan ons Emma niet te vergeten.
1: Ja.
2: Aan alle medewerkers, aan ons Linda Keleus.
1: Ja.
2: Johan en Frieda uit Herzeren, aan de overbuurvrouw Celeste.
1: Ja.
2: Aan Sylvieke en alle luisteraars een fijne zondag gewenst.
0: Ja, voilà. Dank u wel.
2: En aan alle medewerkers van de radio, wie er nog moet uitzenden, veel plezier. En wie morgen komt, vanzelfde.
1: Ja. Allee, merci. Dank u wel.
0: En jij komt morgenavond terug, hè, tussen 4 en 6.
2: Ik kom vanavond nog een keer. En ik heb de roman. Ja. Ja. Ik heb de romantica aangepast met allemaal romantische liedjes.
0: Ja, zie je dat hij in een romantische bui zit?
1: Ja, ja, toch wel. Ja, ja, zie, voilà. Ja, klopt, ja.
0: Romantica, en, tussen 8 en 9 waarschijnlijk vanavond?
2: Tussen 8 en 9, dat is wel non-stop, hè?
0: Ah ja,
1: oké.
2: Ja. Ja, maar ik heb er wel allemaal, ik ga dat elke zondag aanvullen met leuke, fijne romantische liedjes om de zondagavond helemaal af te sluiten.
1: Ah, prachtig. Ja. Prachtig. Ja, ja, ja, ja. Zeker. Dat is mooi, Gerrit.
0: Ja, en daarvoor...
2: En dan tussen 18 en 20 uur is wel presentatie, hè?
1: Ja. Ja. Goed. Zeer goed.
0: Dat is de muziekmozaïek.
1: Ja. Muziekmozaïek. Ja. Dat zal wel zijn. Allee, dan gaan we nu een keer de romantische tour op, hè?
0: Ja.
2: Ja, voilà, inderdaad. Voilà, de mensen gaan dat wel ook wel fijn vinden.
0: Ja, pak ze dan een keer goed vast.
1: Lonely is a man without love. Ja, prachtig.
2: Ik zal het je bejaar in de zetel van dit is, hè.
1: Oké. Camera
0: dat
1: af.
0: Dat is veranderd.
1: Camera af, alles af. Ja, alles uit boven het licht. En dan, oké.
0: Ja, als je vannacht direct in slaap gevallen bent, dus dan moet je het in de morgen doen, hè.
1: Ja, ja, ja.
2: Wij hebben geen camera staan, dus...
0: Ah nee, Ferry Shore kan niet meekijken bij u.
1: Nee.
2: Nee.
1: Oké, zeg veel plezier.
2: Ja, wel, dat is goed, dankjewel. En jullie ook, en een fijne zondag.
0: Ja,
2: hè?
0: En geniet van deze plaat.
1: Ja, voilà. En de groetjes aan Linda.
2: Dankjewel. Dag.
1: Alsjeblieft.
0: Salukes,
1: tot later.
0: Voilà, en hier is A Man Without Love, 1968.

0: Nee, sorry.
1: Ja, ja. Ja, dat was een beetje hoog.
0: Een beetje te hoog voor
1: Johnny. Beetje te hoog. Toch voor 's morgens.
2: Ja.
1: Zeg maar, wist hij dat hij nog altijd gaat optreden?
0: Nog altijd?
1: Engelbert Humperdinck gaat nog altijd optreden. Oei. En niet zo lang geleden was hij trouwens nog in België. Ja? En hij is ongeveer rond het 90 jaar. En ik moet zeggen, zijn stem is er nog altijd.
0: Amai.
1: Ja, ja. Ongelooflijk. Net zoals Tom Jones. Hè?
0: Ja.
1: Tom Jones heb ik ooit live gezien. Goh, Peter. Ja. Niet te doen. Echt.
0: Ja, dat is echt een prachtige show waarschijnlijk.
1: Ongelooflijk. Ja, echt waar. Goed.
0: Ja. We gaan verder.
1: We moeten verder. Ja, we moeten zeker verder. Peter en Johnny, kun je nog een plaatje spelen? Voor Molieke, tuurlijk dat. Hè. Dat is een plaatje van Arne Jansen, 7 brieven. En dat voor Johan zijn verjaardag. En ook voor Liana en Neo, die gisteren op het schoolfeest mooi gedanst hebben vanwege Molly.
0: Ja, als Molly gaat 7 brieven sturen naar Johan of zo.
1: Ik denk het. Waarschijnlijk wel.
0: Allee, Johan.
1: Waarschijnlijk wel.
0: We zijn in blijde verwachting, hè?
1: Ja, het zal wel zijn. We gaan er meteen nog één achterdraaien, hè, Peter?
0: Ja.
1: Hallo, Peter en Johnny. Zouden jullie alsjeblieft het nummertje willen spelen van Billy Paul, Only the Strong Survive? En dat voor jullie collega Chris Van Dijk, die morgen 60 jaar wordt. Sorry, Chris.
0: Hij kan erin nog even wat verdikken.
1: Ja, het zal wel zijn, Ja, gauw van tussenmuizen en dan niks opgeven. Je kent dat, hè?
0: Dat is dan mee dat hij er vandaag niet is, hoor.
1: Ja, je kent dat, hè. Ze van tussenmuizen.
0: We zoeken op talen.
1: We zoeken op talen, Chris. En ook voor Johan en Frida uit Herzelen. En ook een gelukkige verjaardag aan Johan en de familie Dubois uit Aalst en Meldert.
0: Ja.
1: En alle luisteraars, DJ's van Radio Pros. En nogmaals proficiat, Johan, met jouw verjaardag vanwege Luxke uit Assen.
0: Ja.
1: En we beginnen met Arne Jansen.
0: Ja.
1: Non speed, only the strong survive.
0: Van Assen, meer moet dat niet zijn.
1: Ja.
0: Nu maar eens denken. Je kan natuurlijk nog altijd bellen.
1: Ja, 070.
0: 22.
1: 22.
0: 50.
1: En dat vandaag. Tot 12 uur.
0: Goedemorgen allemaal. Dit is Op Bijt Radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Radio Pros Ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.
3: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: vind dat dat eigenlijk een beetje het liedje zou moeten zijn van...
1: Wat steekt hij allemaal uit? Dat is alsof je Sjoekes aan het eten.
0: Sjoekes aan het eten. Ik was Sjoekes aan het eten. Ik vind dat eigenlijk een liedje voor iedereen van Radio Pros. Only the strong survive.
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: En zo zou dat moeten blijven, Peter. Ik vind dat toch, hè? Ik vind persoonlijk, Only the Strong Survive is echt een levenslied voor Pros.
1: Ja.
0: Jij hebt gezegd, je hebt een nieuwe supertip van...
1: Dus normaal gezien ging de artiest langskomen, maar het ging echt niet vandaag.
0: Ja.
1: We hebben het over John Dennis.
0: Ja.
1: Die heeft ook een nieuwe single uit en heet Zondag. En het is vandaag zondag, dus we gaan hem vandaag voorstellen.
0: Voilà.
1: Dus hij begint te draaien vanaf maandag eigenlijk, vanaf morgen.
0: Ja.
1: Begint onze nieuwe supertip van de week.
0: Ja.
1: En dit is hem.
0: Alsjeblieft.

0: Voilà, dit wordt onze nieuwe cd-tip mooi. Van de week. Dus onze supertip van de week. Zondag van John Dennis.
1: Ja, het is mooi. Zondag.
0: Ja, het is zondag vandaag.
1: Het is zondag.
0: En we hebben nog iemand aan de lijn. Dat is een gewoonte op zondag. Ja, goedemorgen met Radio Pros.
2: Goeie zondag, mijn jongen het Gersdeel. Ja. Dag Peter en dag Sonny.
1: Dag Johan,
0: welkom.
2: Welkom bij mij, ja.
0: Zijn er vandaag jarig?
2: De vierde gelijk Sempie, hè.
0: Ah, de vierde. Oh, ja.
2: Ja, maar wij vieren dan met een tweeling tezamen allemaal, hè.
0: Ah ja, dat is vandaag feest.
2: Eén eigen tweeling, hè.
0: Ja, dus vandaag gaan we feesten, hè?
2: Dat is in de maand juli, als de examens en alles voorbij zijn, hè.
0: Ah, ja, oké. Okay.
2: Dus
0: ja.
2: Want nu zitten de meesten dus met een examen al, hè.
0: Ja,
1: dan blok zal gaan beginnen.
2: De scholen zijn al meer dan een week bezig, hè.
0: Ik heb ook nog examen in juli. In juni.
2: Ja, moet ook nog een examen
0: gaan doen.
1: Ja, met een boy volgende week volle bak in dan blok.
0: Ik heb een cursus gekregen na 4 bladen en dat is ongeveer 5 centimeter dik. Dus ik heb nog een beetje werk.
1: Ja. Ja, met een zoon ook, hè.
2: Uw oom is ook jarig. Het is ook een tweeling. Het is ook zus.
1: Aiko.
0: Aiko is eigenlijk van februari. Geboren in februari.
1: Ja.
2: Maar ja, als hij bij u er was, hè.
1: Ah, als hij bij u was.
2: Ja, dat mijn kalender is.
0: Ja.
2: Ja. Nee, weet je nog eens, maar het is best dat ding dat ik je laat me wandelen. Hè. Chris is toch jarig morgen voor mij laten. Dus ik kan je wandelen. Hè.
1: Eigenlijk, je kunt er gewoon opzetten en zal naar u gaan wandelen.
0: Ja, maar het is een beetje dik aan het worden. We zouden eigenlijk wat meer moeten gaan wandelen met zijn hond. Want de laatste tijd is het serieus aan het...
1: Zijn dingetjes zijn weg, hè, Peter?
0: Ja, zijn...
1: Zijn dingetjes, hè.
0: Zijn klokken zijn weg.
1: Ja, dat zou zijn.
2: Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die je plaats voor mij aangevraagd heeft. Dat mag ik zeker niet vergeten. Hè?
1: Ja,
2: Dat mag niemand niet vergeten.
1: Ja.
2: En ook voor alle mensen die we dat straks hebben opgenoemd.
1: Ja.
2: En nu is ik was nog juist bezig met stop van die plaat te doen.
1: Ja,
2: Jubelsplaat. Waleen Andersen, You're My Man.
1: Ja.
2: Uit 71, dat mocht geen 3 minuten duren en dan?
0: Nee, dat mocht niet lang zijn.
2: 2 minuten 38, pijs ik.
1: Ja.
0: 2 minuten 34, ongeveer, een beetje afgesneden bij ons waarschijnlijk.
2: Ja, we loopt achter.
1: We hebben dat stof daar af.
2: We loopt achter dat de radio loopt voor.
1: We hebben gewoon dat stof daar afgeblazen en 4 seconden minder.
0: De ene platenspeler draaide wat rapper als de ander. Dus
1: ja. We hebben gewoon die plaat gepakt, stof eraf en 4 seconden minder.
0: Zeg, Johan, vind je dat nog leuk voor jaren zo? Want ik zeg altijd, ik verjaar niet meer. Ik blijf zelden nu.
2: Ja. Nee, ik vind dat niet leuk meer. Nee.
1: Ja, ik kan het geloven.
0: Nee. Ja, vroeger als kind was dat enorm. Hè. Dus Meter Peter kwam langs, dat was een taart. Dat was, je zag niet meer uw nichten en kozijnen dikwijls terug. Dat was
2: dus daarmee dat wij alles tezamen doen.
0: Ja, dat iedereen nog
2: dus,
0: eens samen komt.
2: De mensen komen allemaal tezamen. Dat verjaardend in, dat vieren we nog een keer mee. Ja,
0: maar was dat vroeger ook de gewoonte met mijn broer. Mijn broer kwam met zijn vriendin en ik kwam met mijn vriendin en we gingen ene keer om de 14 dagen bij ons moeder gaan eten zo, in de week was dat. En toen zagen we elkaar een keer. Nu horen we elkaar eens aan de telefoon, ene keer op de maand nog misschien. Ja. Dat is echt enorm verminderd. Contacten zijn enorm verminderd. Ja. Vroeger.
1: Ja, ik heb geen broers of zussen. Voor mij was dat absoluut geen enkel ding. Maar ja, goed. Dat gaat ook met vrienden, hè. Ja. Met vrienden.
0: Ja.
1: Vroeger zag je ook meer vrienden,
0: Peter. Ja, inderdaad.
1: Peter.
0: Ja, alle vrienden waarmee ik uit geweest ben, die zie ik gewoon niet meer. Die zijn getrouwd, die zijn vertrokken uit Haalter. Die zijn, ik weet niet waar naartoe. Ik heb daar heel weinig contact mee.
1: Zeg Johan, heb je al een jukebox-plaat klaar liggen voor morgen?
2: Voor morgen?
0: Ja, morgen is de jukebox. Hè.
1: Morgen is de jukebox.
2: Ik kan nog niet vertellen. Hè.
0: Nee.
1: Ik dacht al, ik zeg ja, oké. Okay.
2: Nee, dat gaan we niet hebben. Het is weer deugen niet, hè?
1: Ja, deugen niet, Johnny. Ja.
2: Het is weer deugen niet.
1: Ja, maar ik vind dat super fijn, hè, Johan. Die balt altijd net voor de jukebox en hij geeft altijd een hele mooie jukebox-plaat. Echt waar. Ja.
0: En die nog echt in de jukebox.
1: Ja, zeker. Bedankt daarom, Johan. Ja.
2: Ik ken er zo'n beetje van, dus ik niet veel. Zo.
1: Ja, ik denk van wel, hoor.
0: Niet zoals onze Pieter van Banden, want dat was een encyclopedie op zijn eigen.
2: Ja. Ah ja, maar dat is hier, hè, dat speelde Pieter van Banden ook veel.
0: Jorma Mijn.
2: Ja, Anderson. Dat was een van zijn lievelingszangers.
1: Ja.
2: Zangeres. Zangeres, gaat het zo zeggen.
0: Dat is misschien een mooie madame ook. Hè.
1: Country, hè.
0: Country. Het was een mooie madame ook. De Pieter was ook een beetje voor de mooie madame. Hè.
2: Dat weet ik niet.
0: Ja, pas op.
1: Ja.
2: dat kan ik niet zeggen. Ik weet dat hij nog een pruik gedragen heeft.
0: Een pruik?
2: Ja, oei. Dat weet ik nog, ja.
0: Oei? Oei. Dat weet ik.
3: Ja, dat weet ik ook.
2: Ja, mijn hart tot aan zijn nek.
0: Ja?
3: Amai. Ja, amai.
2: Mm-hmm. Mm. Ja, ja. De rest, ja.
3: Komen hier nog veel te weten?
2: Dat is de vraag of ik het nog graag verjaar. Nee, joh, want je moet een keer rekenen. Ik ben nu ook al 5 jaar met pensioen. Dat is precies wat dat van gisteren is.
3: Ja, dat gaat snel. Ja,
0: ongelooflijk, hè. Ja.
2: Maar
0: ja,
2: ik kreeg wel veel reacties, hè, gedurende de week van mijn collega's van school. Hè.
3: Ja, dat is super. Dat is superleuk.
2: En die vergeten dat niet. En je betaalt €10 op jaarbasis.
0: Oh, ja.
2: En je mocht aan alle evenementen meedoen.
0: Amai.
2: Je mag gaan eten in school. Dus dat is €8. En ik kies naar 3 menus iedere dag.
3: Hoor ik daar een klok, Johan?
0: Ja, dat is een beetje voortijd.
2: Dat is een waar ik meer dan 50 uur aan gewerkt heb.
3: Amai. Zeg Johan,
0: ze loopt een beetje voor, denk ik.
3: Maandag steek je kaart in de bus. Hè. En tegen dinsdag of woensdag gaat je die hebben. Hè.
2: Ja. Ik heb er nu al een stuk of 17 gekregen. Hè.
3: 17 lidkaarten.
0: Ja, nee, verjaardagskaarten.
2: Veel collega's in school ook. Hè.
0: Ja.
2: Die sturen liever kaarten als... dat is aangenamer. Je zet dan een keer op de schouwen of op de dingen. Hè.
0: Ja, inderdaad. Ja.
3: Maar uw lidkaart is ook onderweg, hè, Johan?
2: Is het ook onderweg?
3: Ja, het, jongen.
2: Ah, voilà. Komt dan want de vorige keer hebben wij niets gehad hier. Hè.
0: Ja, het zijn er nogal veel. Niet, het is daar,
2: veel... En dan was de post is in het daar en daar is in het daar. Echt niet.
3: Nee. Het komt
0: er is,
3: echt wel goed.
0: Veel mislopen en nu begint het allemaal zo een beetje uit te komen. Wat dat er mislopen is.
3: Ja. Hij die is ermee bezig, dus komt goed.
0: Het heeft nog een beetje werk.
3: Veel werk.
2: Dus... En jij die werkt in de Aldi, hè?
3: Ja.
2: Het heeft de groeten van mevrouw Braakman.
3: Ah, de groeten van mevrouw Braakman. Voilà, ze zat wel horen.
2: Ja, daar is een grote baas in.
3: Ah, oei.
0: Oei,
3: ja. Maar er zijn er veel, hè, bazen.
2: Nee. Echt.
3: Ja, maar ik bedoel...
2: Ze valt onderaan. Onder haar. Dat is mijn achternicht, hè.
3: Ah, oké.
2: Okay. Kijk, je weet weer dat je iets kunt bijzen.
3: Zeg, voilà. Elke dag word ik slimmer,
0: de
3: joh.
0: Wereld is klein, zeg.
3: Het is een kleine wereld. Ja. Want ik ken trouwens nog familie van mij.
2: Ja, want ik ga vaak, want het is...
3: Is goed.
2: Jullie kunnen jullie dingen doen, hè?
3: Ja.
2: Jullie reclame, hè?
3: Ja.
2: Of de nodige boodschappen doen.
3: Dat ga ik straks ook doen.
2: En dan een koek eten.
3: Ja,
0: de sjoeken zijn verop.
2: Of een sigaret smoren.
3: Sjoeken eten.
2: Dat is dus voor iedereen die je dat straks hebt opgenoemd.
0: Ja.
2: Die wij dat straks hebben opgenoemd. En aan alle luisteraars. Proost met alle luisteraars.
3: Ja. Dankjewel, Johan.
2: Salukes, okay. En dan een fijne zondag, hè?
3: Hetzelfde voor u daar in Herzele, Johan. Bedankt.
0: Salukes, bedankt voor het telefoontje.
3: Dankjewel.
4: Jouw muziek. Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
5: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
6: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
7: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio Pro's, laat je nooit meer los.
9: handen bij de

0: plaat van Lynn Anderson 1971 werd nog aangevraagd door onze Johan uit Herzelen. En de titel was You're My Man. Ja. Als alles mee zit, hebben we nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Ja. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met Frank Galland.
1: Goedemorgen, Frank. Zeg, zeer blij je te horen.
2: Vanuit de auto richting een optreden in West-Vlaanderen.
0: Hola, weg naar West-Vlaanderen. Maar jij bent van de streek hier van Aalst, Tenderlee of zo, kan dat?
2: Ik ben eigenlijk afkomstig van Leden bij Aalst.
0: Van Leden, ja.
2: Dus ik ken de regio eigenlijk vrij goed.
1: Ja, je hebt een nieuwe single uit, hè, Frank?
2: Ja, ik heb een nieuwe single uit. Eigenlijk een specialeke, zal ik maar zeggen. Het is, ja. Ik heb het geschreven in het Engels-Spaans, door elkaar. Een unieke schrijfwijze, maar ik krijg enorm veel reacties. En ook van het buitenland, Duitsland, Polen, die mij die plaat willen releasen.
1: Amai.
2: Dus het is eigenlijk, vroeger was het alleen Spaanstalig of Nederlandstalig. Ja. Maar dit nummer heeft iets speciaals, wat ze nog niet gehoord hebben. En het is ook een eigen productie. Ik heb muziek en tekst ook zelf in elkaar gestoken.
1: Ja,
2: de promo doen we ook volledig zelfstandig. Dus het is, het wordt een mooie zomer, denk ik.
1: Zeg Frank, jij zingt in verschillende talen, hè?
2: Ja, al van in het begin. Ik ben nu 35 jaar bezig, vijftalig inderdaad.
1: Ja, dus welke taal ligt je eigenlijk nauwst aan het hart?
2: Ja, uiteraard is Nederlands mijn moedertaal en het zingt ook wel zeer, zeer lekker. Ja. Maar ik ben bedreven in het Spaans. De Spaanse taal is eigenlijk mijn zwakte.
1: Ja.
2: Enfin, hetgene wat ik het liefst doe, omdat Spaans is een taal die heel, heel mooi zingt. De woorden zijn zeer sfeervol, vakantiegericht.
1: En je zingt het ook mooi hoor. Ja, dat is.
0: En jij vertoeft nog veel in Spanje waarschijnlijk ook?
2: Af en toe gaan we naar Spanje. Ja. Maar wel meer in België, omdat de optredens situeren zich natuurlijk hoofdzakelijk hier.
0: Ja.
2: Ik heb er een paar per jaar, zoals in oktober in Torrevieja staan we bij de Witte Feesten.
0: Fiesta
2: Blanca, dat is een heel groot evenement. En dan in Marbella ook een paar keer. Dat zijn allemaal, kijk, via internet word je ook vaak ontdekt vanuit het buitenland. Ja. En dan word je ook, als je meertalig zingt, dan word je ook in het buitenland iets meer gevraagd dan iemand die enkel in het Nederlands zingt natuurlijk.
1: En je wordt ongelooflijk veel vergeleken met Julio, hè?
2: Ja, dat is altijd gebleven. Ik ben begonnen in 1990 met liedjes van Julio Iglesias en dan de Soundmix Show, Julio Iglesias.
1: 1994, de Soundmix Show.
0: Ja, en jij weet het
1: allemaal. Ja, absoluut. Ik
2: volg je nou tijd, hè?
1: Ja, zeker. Ik draai bijna in ieder programma een liedje van Frank Galland. Ik vind het echt prachtig. Echt, ik meen het. Dus, wat is je hoogtepunt eigenlijk van die 35-jarige carrière eigenlijk, Frank?
2: Wel, mijn hoogtepunt is uiteindelijk mijn trouw met mijn allerliefste schat Christel natuurlijk.
1: Christel,
2: want ik ben vrij lang alleen gebleven tot mijn 40ste. En dan tijdens mijn loopbaan hadden wij, zoals elke collega, weinig tijd voor iemand. En ik heb Christel gevonden op het juiste moment tijdens mijn carrière. Dus ik was al een jaar of 10, 15 bezig.
1: Ja.
2: En zij heeft toch wel heel veel invloed gehad op de ondersteuning van mijn loopbaan. Mm-hmm.
1: Ja, ik heb trouwens over het laatst een mooi filmpje gezien van de Palas in Aalst.
0: Ja.
1: Het was gewoon fantastisch, Frank. Echt waar.
2: Dat was dus een beetje het stamcafé van... van ons, waar wij regelmatig gezien zijn.
1: Dat dacht ik al, ja.
0: Ja, vroeger gingen we daar ook veel voor te eten. Als we na optredens gingen we daar een stek gaan eten.
1: Zeggen, hoe zie je de toekomst van het Vlaamse levenslied eigenlijk en van de schlager, Frank? Ja,
2: de toekomst, alle collega's en ik zelf inbegrepen staan al een heel eind vers in de muziekwereld.
1: Mm-hmm.
2: Alleen moet je een beetje oppassen met die artificial intelligence, die AI.
0: Ja.
2: Ik hoor veel reacties dat de muziek gaat beïnvloeden, kapot maken misschien wel een beetje.
1: Ja.
2: Maar zolang dat je live kan zingen tijdens optredens en live muziek kan brengen, de mensen weten wel wat je kan en niet kan.
1: Ja,
2: dus
1: absoluut.
2: daarom deze, ik heb deze productie nog analoog opgenomen, niet digitaal, om nog eens te kijken van, allee, zo klonk het vroeger, een beetje vintage, een beetje retro.
0: Ja, ja.
2: Bewust om die AI te ontwijken, zeg maar.
1: Zeg, Frank, je hebt ongelooflijk veel duos gedaan al, hè? Ik denk bijvoorbeeld aan met Sandra Kim en zo, hè?
2: Ja, Sandra Kim, dat was natuurlijk de doorbraak, zal ik maar zeggen, in 97.
1: Ja, 97, klopt, ja.
2: Stond bij een week of 7, 8, nummer 1, dacht ik, in Vlaanderen. En dan met Danne Winner heb ik er ook gedaan. Dat was in Duitsland eigenlijk wel zeer, zeer goed. We hebben 2 jaar in Duitsland gewerkt, Danne Winner en ik.
1: Met welke artiest zou je eigenlijk nog een duo willen opnemen, Frank?
2: Oh, ik heb alles geprobeerd om met Iglesias zelf iets te doen.
1: Ja, dat zou pas een knaller zijn. Ja.
2: Ja, toen hij in België was, x aantal jaren geleden, zat ik bij Sony Music en die hetzelfde platenlabel als Iglesias.
1: Ja.
2: We waren bijna hadden we te pakken, maar ja, een wereldartiest...
1: ja, dat is niet gemakkelijk.
2: Dat is niet gemakkelijk. Nu, ik heb Julio Iglesias wel al een aantal keren persoonlijk... privé voor interviews en dergelijke, buiten zijn concerten, omdat wij dan Spaanstalig die interviews gedaan hebben.
1: Ja, ja.
2: Maar een samenwerking is er nog nooit van. Hij heeft wel mijn cd's, hij heeft er 2 ooit meegenomen.
1: Ah, ja.
2: Destijds in de jaren 90, begin 2000. Maar ja, dat zou wel een unicum geweest zijn, maar hij is nu al 83, dus...
1: ja, dat begint al een beetje, ja.
2: Dat is al moeilijker, hè.
0: Zeg. Inderdaad, ja. Ja. Ja.
1: Franco, mag ik jou nog toewensen?
0: Ja, we hebben een goede jubilee, zou ik zeggen.
2: Vooral een goede gezondheid. En vooral, want ja, heel veel mensen de laatste tijd zijn er niet meer. Of ze zijn gestorven.
1: Ja.
2: Dat is spijtig om te horen allemaal. Dus ik wens iedereen veel goede moed en goede gezondheid. En vooral positiviteit in je hoofd.
1: Ja.
2: Dat is... belangrijk.
1: Dat vind ik ook.
0: En ik moet nu nog eens contacteren voor onze kerstshow ook. Hè. Dus ik ga je nog eens een paar berichten sturen van de week.
1: Dus.
2: Daar kijk je maar uit. Daar kijk maar, want het is altijd...
1: En daar kijk ik ook naar uit, want ik ben echt fan van Frank Galan, hoor. Ja, ja, ja, ik meen het.
2: Fantastisch, zeg.
1: Ja, echt waar. Dus misschien zien we elkaar wel eens in de studio, Frank. Hè? Wie weet.
2: Ja, ja, ja. We komen zeker af. Er komt ook een nieuw album. Dat zal voor volgend jaar zijn rond de Valentijnsperiode. Mm. Dit is een voorsmaakje van wat het gaat worden.
1: Ja. Prachtig.
2: Maar we horen elkaar sowieso zeer snel.
0: Dat zeker, is zeker en vast. En ja, ik zou zeggen, veel succes. En ja, het hoort eigenlijk een glaasje bij, 35 jaar op de planken.
1: Zal wel zijn. Allee, zal wel zijn.
2: Het probleem is, ik drink geen alcohol al 15 jaar niet meer.
1: Ja.
2: Dus zal een glaasje spa rood zijn, spa bruis.
1: Ja, ja, maar dat is ook goed.
0: We
1: hè?
0: Kunnen altijd zo'n fles kiddieboel. Ja, ja.
1: Een flesje kiddieboel, ja.
0: Voor de kinderen, zo, dat gaat ook.
2: Inderdaad, ja.
1: Een flesje cavo uit Spanje zonder alcohol. Dat kan ook, hè.
2: Voilà.
1: Zeg, Frank, mag ik jou bedanken? En ik wens u nog veel succes toe.
0: Ja, inderdaad.
1: Voorzichtig op de baan, want je moet nog een optreden gaan verzorgen. Dus.
2: Ja. En jullie ook enorm bedankt voor het oppikken van deze single en de promo daaromtrent.
1: Ja, ja, en, zeker.
2: Fijn dat jullie dat willen doen. Heel, heel tof.
0: Dat is me veel plezier gedaan natuurlijk.
1: Heel veel plezier.
2: Ja. Dankjewel.
1: Frank, ik wens jou nog een fijne dag, nog een fijne zondag.
0: Ja, en tot in deze. Ja.
2: En hou jullie goed, hè.
1: En bedankt, hè, Frank.
0: Bedankt. Fijne dag.
1: En veel succes. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel.
1: De groeten.
0: Dag. Ja, we gaan ze draaien, hè.
1: Ja.
0: De nieuwe van Frank Galan.
1: Ja, Baila mij.
0: Een gezin had goed uitgesproken.
1: Ja.
0: Hier is ze.

0: Het is een fijn verlaten nieuwste van Frank Galan. Ja. Balame.
1: Balame.
0: Balame.
1: Balame.
0: Balame. Balame. Balame. Balame. Ja, het komt in orde. Ja.
1: Bala, balame.
0: Ja, ja, ja.
1: Het Spanje.
0: Het zal nog een paar keer naar Spanje moeten
1: gaan. Ja, ik denk het. Het is een zeer mooie single. Het is een meedansertje.
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: Een meezingertje, dus ja. Dat kan allemaal. Hè.
0: En wie weet, hij komt terug naar de kerstshow.
1: We hebben terug heel mooi contact gehad met Frank. Ja. En binnenkort misschien is live in de studio. Hij heeft het ook beloofd, dus dat komt allemaal goed.
0: Als hij toch in de streek vertoeft, ik
1: was, ja, het is dat. Dus, ja. Het is dat dus.
0: En niet te veel meer in Spanje zitten.
1: Ja, het is een stamcafé in de Palace in Alster.
0: Ja.
1: Ik moest het hem vragen. Nee, ik moest het hem vragen.
0: Kost u niet laten.
1: Nee, ik kost het niet laten. Mogen wij alsjeblieft het plaatje van Sam Goris aanvragen? Dat mag. Laat het gras maar groeien. Ja, het zal wel groeien nu, hè, met de regen en dan
0: zon. Ja, een beetje regen en wat warm weer. En dan groeit dat nog meer.
1: En het onkruid nog meer. Vanwege Chris voor het Prost-team. Chriske, we gaan dat voor u doen, jongen. Zonder enig probleem. Sam Goris.
0: En we gaan ons grasmachine in gang trekken.
1: Ja, trek hem aan, kijk, Peter. Ja.
0: Eigenlijk, bij mij is dat een robot, hoort dat niet meer. Dus
1: zo. Bij mij is dat nog mijn tante, jongen.
0: Zo met een duwer, toch?
1: Ik ben een duwer. Dus dan ben ik het zo laat groeien.
0: Hier is Sam Goris, maar jullie kunnen ook nog bellen naar ons. Dat is
1: 070-22-22-50. Ja. Alsjeblieft. Ja.
0: En nu is tijd voor onze Sam. Laat het gras maar groeien. Een goede morgen allemaal, indien je pas bijkomt. We'll be right back.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+. Ons bijtradio. Zaterdag en zondag 9-12 Radio Pros.
5: Tijd voor ambiance.
6: Live.
5: Ambiance.
6: Live.
7: Voor ambiance.
8: Ambiance. Ja. Tijd voor ambiance. We moeten er even tussen komen, want we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
9: Goedemorgen, boys.
8: Ja,
7: goedemorgen, schatje. Dag, schatje. Goedemorgen.
9: Hallo. Goedemorgen.
7: Ja, en alles goed?
9: Ja, maar ja. Wassen strijken, ik ken dat.
7: Wassen strijken, ja.
8: En dat gaat voor ons.
7: Ja.
9: Ja, want eigenlijk, onze Sam morgen vroeg moet nog een les geven. We zijn stage.
7: Ja.
9: In de afternoon heeft al een examen.
7: Ja.
9: Woensdag ook. Woensdag begint een blok en volgende week begint de examens helemaal.
7: Ja, het zal druk
9: dus
7: worden. Hè, ja.
9: Alles moet gereed hangen, broeken, hemden.
7: Ja dus het zal heel druk worden, maar we zijn toch fier op onze stammen.
9: Ja.
7: Ja, we zijn heel
9: dus vanaf
7: fier op onze
9: volgende week mogen de geen lawaai niet meer houden, niks niet meer zeggen.
7: Oei. Ai, dan zou ik de opnames in de studio moeten komen doen.
9: Of ja, met de deur toe en skilletjes, hè.
7: Ah ja, maar dat gaat niet, hè. Ja, dat gaat niet.
8: Dat gaat moeilijk, ja.
7: Dat is moeilijk, ja.
9: Ja, dus daarmee ben ik er niet geraakt. Sorry.
7: Ah ja, oké, maar ja, dat is goed. Dat is geen probleem, hè. Dus, ja, Peter, zeg je ook eens iets, jongen.
8: Ja, ik ben hier. Ik ben ondertussen een plaat aan het opzoeken, maar ik vind ze niet.
7: Je hebt het echt druk.

0: Is het proberen van dat eliekende op te zoeken dat je heel graag hoort, hè, natuurlijk. Het is niet gemakkelijk, hè. Het is niet gemakkelijk. Maar ja, binnenkort staat hij in het systeem, dat weet je.
1: Ja, maar hij gaat dat wel vinden voor mij,
0: ja. Ah ja. Zeg, voor...
2: Not a day goes by.
0: Not a day goes by, ja.
2: Not a day.
0: Not a day.
2: Not a day.
0: Oh, jongen,
2: ja, jongen. Ja, ik dacht van een another day. Ja, maar ja, dat is wel een groot verschil, hè.
0: Ja. Peter heeft hier een
3: beetje... Ik kom hier dan wat tegen.
0: Hij komt hier wat tegen, hè. Ja.
1: Ah, wel, ik ben content dat ik Peter ook lekker ontwerp op te zetten, hè.
0: Is het echt? Ja, maar Peter heeft het al druk gehad voor morgen. Zeg.
1: Ja.
0: Voor wie moeten
1: maar we... ik ga het ook nog druk hebben, want ik moet ook nogal wat werken voor het gebied van de radio. Hè.
0: Ah ja, en voor wie moeten we die plaat allemaal draaien? Hè?
1: Wel, voor jullie twee.
0: Ja.
1: Bij Elsken, Emma.
0: Ja.
1: Ja, alle luisteraars.
0: Ja, voor Sam en Ben.
1: Iedereen.
0: Voor Sam en Ben.
1: Ja, Sam ga ik niet storen en Ben hebben het nog niet gezien. Dus, ja.
0: En voor Mickey.
1: En voor onze Mickey.
0: Ja, voilà.
2: Ja, voor Mickey.
0: Ja, je moet iets vertellen over dat liedje. Hè. Peter heeft het gevonden, denk ik.
1: Gevonden?
0: Ja.
1: Ah, wel, dat liedje dat is Sonny mij nog gestuurd van in Amerika.
0: Ah ja?
2: Ja. Amai. In Amerika?
0: Ja, vanuit Amerika. Ja,
2: met, met de postduif.
0: Ja, met de postduif.
1: Nee. In zijn tijd was dat met Skype zeker?
0: Ja, met Skype,
1: ja.
0: Inderdaad. Ja, en
1: dat was echt een prachtig liedje.
0: Want spelen kwamen kwelen, hè? Dat
1: ja, voilà. En nu zit je al 11 jaar bij mij, hè, jongen.
2: En nu krijg je hem niet meer buiten.
1: Zeg, maar, ik heb dan niet veel last af, hè, want hij is meer op de radio.
2: Ja, het is al, dus, ja.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, en je hebt gezegd van die lidkaart komt in orde, hè? Ja?
1: Dat
0: ja.
1: Komt maar, ik heb vrijdag bericht gehad van Peter dat de betaling binnen is. Ja. Dus dat kunnen ze vandaag nog niet hebben, hè.
0: Nee, dat is moeilijk. Goed.
1: Dus, maar van de week, want alles ligt klaar, ze biedt, gaat alles in de bus.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is goed.
1: Dus, oké.
0: Okay. Oké.
2: Okay. Yes, thank you.
1: Yes. Allee. Ja.
0: Allee.
2: Allee, we gaan we gaan eens proberen dat dat plaatje niet speelde.
0: Peter is hier serieus aan het zweten, zeg. Dus echt. Ja,
1: dus ik
2: dat,
1: is, nu.
2: Dat is zoals bij een optreden zonder voorbereiding beginnen.
0: Ja, dat is, ja, dat is bijna niet te doen.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft ze gevonden voor u, hè, speciaal voor u.
1: Yes? Oké, dank u wel.
0: Voilà, zie.
2: En we gaan er eens naar luisteren, hè. Wacht even, hè.
0: Ja, we gaan er eens naar luisteren. Ja, dat is een mooie... Als ze bestaat, dan...
2: Ja,
0: dat is
1: ze. Ja, dat is ze.
0: Dat is ze. Allee.
2: Speciaal voor u op Radio Pros.
0: Ja, herinneringen.
1: Yes.
0: Hier is Lone Star.
2: Ik zou zeggen, nog een fijne zondag en bedankt voor het telefoon, Janne.

0: Zeer mooie plaat, hè, Peter. Gaat dat, jongen?
1: Moeilijk, ik ben hier met alle knopjes aan het spelen.
0: Je bent aan het multitasken, onze Peter.
1: Het is niet gemakkelijk, hè.
0: Dat was Lone Star en Now the Day Goes By.
1: En dus dat mijn computer is slecht. Dus
0: ja, het is niet gemakkelijk. Hè. Moet vandaag zweten voor uw geld, hè, man. Hè? Goed, we zijn nog altijd in onze ontbijtradio. Jullie hebben nog een klein half uurtje. Als je nog een bericht wilt doorsturen of ons gewoon bellen op 070 22 22 50. Als je met ons graag een praatje wilt maken of gewoon, ja, gewoon eens goeiedag kom zeggen, dat mag allemaal hier in onze ontbijtradio. Daarom zijn we ook hier.
1: Het is wel een ander titel, hè? Je hebt mij weer liggen, hè?
0: Nee.
1: Het is Al word ik.
0: En hier staat ook Al word ik dan wat ouder.
1: Al word ik. Maar dat is een groot verschil, hè? Ja, maar voor mij is dat een enorm verschil.
0: Ja, oké, Peter. Het is goed. Je bent braaf.
1: Je weet, we moeten alles juist intippen in onze pc. Want
0: je bent echt braaf, Peter.
1: Vroeger een plaatje, dat was gemakkelijk. Ja. Dan die fabriek, die eruit.
0: Ja, ik weet het. Goed, graag eentje voor onze vriend Chris van Dijk. Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, 60ste verjaardag.
1: Ja, maar ik ben altijd eigenlijk mis, mag er een opgeven.
0: Ja,
1: het
0: zal wel zijn, jongen. Het zal wel zijn.
1: En volgend jaar op pensioen waarschijnlijk.
0: Ja, snel weg. Zo van, ja.
1: Ja, hij loopt weg. Terwijl foto's zetten op Facebook, hey, weer gaan eten daar, daar. En wij op ons kinderen kloppen.
0: Ja, wat is dat? Ook al word ik dan wat ouder, zo staat het hier. Proficiat, en hij heeft een tegoed bij de Piet op de Steenweg in Denderleeuw. Mark en Christian. Zeg, Mark en Christian, ik passeer er ook regelmatig. Hè? Dat is niet ver van mijn deur, dus kunnen we elkaar daar wel eens zien. Hè? Ja. Goed, voilà. En dat is dan een liedje van Danny Fabri.
1: Danny Fabri.
0: Al word ik dan wat ouder.
1: Ja.
0: Moet dat juist zeggen, hè, Peter?
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Anders is Danny niet content, hè.
0: Ja, voilà, dus dat.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

0: Tijd Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
1: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
2: 070 222 250.

0: Voilà, ieder huisje, dat heeft zijn kruisje. Is dat niet bij jou?
1: Ja, dat is overal een beetje, denk ik. Hè? Peter,
0: ja.
1: Dat is in de Leistraat ook.
0: Ja, jongen. Dat is in de Leistraat ook. Hè? Bij Radio Pro zeker en vast.
1: Ja. Maar daar iets verder ook, denk ik. Hè? Trouwens, hier in de studio.
0: Ja, hier zeker. Hangt ons een zeer aan de muur.
1: Ja. Zien dat de rij blijft aanhangen, hè, Peter. Ja, want,
0: we hebben nog iemand aan de lijn.
1: Hij houdt ons in de
0: oog, hè? Goedemorgen met Radio Pro.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter en Johnny.
1: Een zeer goedemorgen.
2: Ja, ik zou graag een plaatje aanvragen.
1: Dat kan.
2: En dat van Frans Baggerman. De Kloppendans. Ik ga iedereen een keer iedereen in vorm zetten.
1: Ja, dat is goed, hè, want dat is op een zondagmorgen. Iedereen lijkt een beetje, ik ga niet zeggen in slaap, maar toch zo'n beetje... Ja, het is ook met dat weer, denk ik, een beetje. Dat zou kunnen.
2: Ja...
1: Zou
2: maar
1: kunnen.
2: Het is er wat beter.
1: Het is zeker wat beter.
2: De feesten gaan door en het weer valt mee.
1: Ja.
2: En wel, ik ga zeggen voor Yvette en Stavros.
1: Ja.
2: En Willebroek.
1: Ja.
2: Voor Rita en François uit Erpenmeren.
1: Mm-hmm.
2: Alle mensen, iedereen dat we kennen van Tenerife, van in België.
1: Ah,
2: en alle Radio Pros vrienden.
1: Ja, je bent de vriendenkring. Zit in de vriendenkring van de Tenerife.
2: Ja, we hebben een grote vriendenkring.
1: De Tenerife vrienden.
2: En dat kun je niet geloven, het plezier dat we maken met elkaar.
1: Ah, dat is leuk, hè. Dat is leuk.
2: Goede vrienden, want dat heb je nog zelden.
1: Maar dat is toch echt leuk, ja.
2: Ja, daarmee wou ik toch een keer plaatje aanvragen.
1: Is dat een liedje?
2: Ik ga er nog één dingetje bij zetten. Morgen zijn we 15 jaar getrouwd.
0: Oh, proficiat. Amai.
1: Dikke voilà. Proficiat.
2: En dat komt van Christian en Mark uit Denderlee.
1: Ja. Ik moet zeggen, ik denk dat jullie vriendenkring groter en groter aan het worden is, hè?
2: Ja, dat klopt. Hier in België ook, hè. We hebben ook veel vrienden.
1: Ja.
2: Maar in Tenerife is het ongelooflijk.
0: Ja, amai.
1: En
0: ja.
1: Wanneer gaan jullie terug naar Tenerife, als ik dat mag weten?
2: Wel, 22 oktober zijn we terug.
1: Ja.
2: Weg.
1: Amai.
2: Ja.
1: En je hebt niemand nodig om je valiezen te dragen? Of,
0: nee, zo niet. Ja. Nee, zo niet. Je moet hier blijven. Je moet alle dagen radio maken. Dat gaat niet.
2: Ja, voor ons is dat goed. Jullie
1: ja, maar dat gaat vanuit Tenerife ook. Gaat dat ook zo, Peter? Ja, dat is geen probleem. Ja, dat zou leuk zijn. Hè.
0: We zullen een keer met de live studio naar daar moeten komen.
1: Ja, de live studio naar Tenerife.
2: Ja. Echt plezier maken. Nee, maar ik vind dat echt tof. En ik moet eerlijk zeggen, op de bloemenmarkt, we waren gelukkig van jullie allemaal te zien.
1: Ja. Dat heeft plezier gedaan.
2: Ja.
1: Echt de waarheid. We hadden een klein maar goed gesprek daar, hè. Ja, ik herinner me
2: ja,
1: dat.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Daarmee doe ik het niet graag, telefonisch ook.
1: Ah, super.
2: Dan horen ze mijn stem een keer, hè.
1: Ja, zeker.
2: Ik kan van tijd een keer bonken.
1: Ja, maar ja, dat is bij iedereen, hè. Ja, dat is bij iedereen, dus. Maar die Kloppendans, die komt er zeker aan.
2: Ja, wel. Dan gaan we iedereen zo een keer in de ritme zetten.
1: Maar nu vraag ik mij af, op die klompen, dat doe je toch niet in Tenerife, denk ik, hoop ik.
2: Ja, maar we gaan dat daar ook aan vragen.
1: Is dat, hè? Ja, maar dat is...
2: De markt gaat dat oppakken op een stick.
1: Ah, ja.
2: En ik moet zeggen, als het een pauze is, we hebben dan een aperitief van 11 tot 2, de zondag.
1: Oula.
2: En dat is van alles ondereen, en met een pauze, met een markt maakt een stick. En dat zijn allemaal Nederlandstalige liedjes. Dat
1: dus klompen in het zand, kinder.
2: Ja,
1: het zal wel zijn. Zeg, bedankt om te bellen. We gaan die plaats straks voor u draaien.
2: Gedaan. En het beste voor iedereen.
1: Ja, voor jullie ook en de groetjes aan Mark, hè.
2: En zeker voor morgen, voor de verjaardag
1: van Chris, hè.
2: Van Chris.
1: Ja, van Chris van Dijk. Voilà.
2: Het allerbeste.
1: Maar die wordt 80 jaar, hè. Vergeet het niet, hè.
2: Ja, dat zal wel.
1: Het is geen 60, het is 80.
2: Ik kan het zeggen, dan zal ik iets maar zwijgen.
1: In ieder geval toch bedankt om te bellen. En nog een zeer fijne zondag.
2: Ja, en van de
0: Mark
2: ook de groetjes, hè.
0: Ja, de groeten
1: terug,
0: hè.
1: Groeten terug, hè.
2: Ja.
0: Bedankt voor het telefoontje.
1: Ja. Dank u wel.
2: Ja, met plezier gedaan.
1: Dank
0: fijne
1: u, hoor.
0: Dag, hè. Dag.
2: Dag.
0: Ja, ziet, de mensen luisteren van overal, zelfs van Tenerife, van in In Spanje ook. In Zuid-Spanje zitten er ook een paar die allemaal tezamen de zondagmorgen luisteren naar de radio.
1: Dus, zelfs in het eerste kot links in Antwerpen luisteren ze. Ja. De Gust die luistert
0: in
1: ook mee.
0: In het eerste kot.
1: Ja, het eerste kot links.
0: De, in Schipperskwartier.
1: Nee. Is niet mee, denk ik. Hè. Nee. Als je er zo binnenkomt, het eerste kot links.
0: Het eerste kot, dat het is in de zo. Ja. Ik dacht dat er iets anders was.
1: Nee, toch niet.
0: Oké, ja, we gaan nog misschien een plaat draaien van Herbert Verhagen.
1: Ja.
0: En dat is deze.
1: Yo te amo.
0: Yes.
1: Herbert Vragen, presentator bij Mens.
0: Ja. Een heel toffe mens ook.
1: Ja, voilà.
0: Hij is hier ook al geweest in de studio trouwens, een paar keer.
1: We zullen hem nog eens moeten uitnodigen, hè, Peter?
0: Zeker en vast. Moeten we zeker doen.
1: Allee. Yo te amo.
0: Misschien komt hij wel bij Prost draaien, wie weet.
1: Ja, wie weet. Je weet maar nooit.

0: mooi. Het laat van een fijne meneer, onze ja. Herbert Verhagen, van ja. Een collega van Ment TV.
1: Ment, ja.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros. Het is bijna middag.
2: Goedemorgen, dat is Yveske.
0: Yveske, goedemorgen.
1: Yveske.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het, mijn jongen?
0: Je bent laat vandaag.
2: Ik zit hier buiten,
0: dat is
2: de
0: vierde.
2: Mijn rot is
0: eten,
2: dat denk ik
1: aan.
0: Ja,
1: patatje. Feest in Gent.
2: Maar we zijn eindelijk uit de kliniek beland, want
1: dat is goed. Dat is goed, ja.
2: Dat is niet oké, hè?
1: Nee, maar het is goed dat je eruit bent, echt.
2: Ja, dan willen we daar.
1: Ja.
0: Wat is voor het eten?
2: Frietjes, hamburger en pasta.
1: Pinten ontgrenken. Pinten ontgrenken, hè? Ja. Ja. Het is dat precies voor een bakje, man.
2: Die mokken niet betalen, maar die mokken bij mij en mijn kuiven.
1: Ja, oké.
2: Maar met dat ik het kan, dan zal ik ze betalen.
1: Ja, het is goed. Het is goed, jongen. Zeg het eens vlug. Hey, zeg het maar vlug, want het is hier ver tijd, hè, jongen. Zeg maar eens.
2: Ja, wat is dat? Wel, je moet een pastietje doen. Met mijn zaar zo'n beetje.
1: Ja, maar bij de klompen dan zijn we nog klaarstaan. Is dat goed?
2: Wat dat?
1: De klompendans, want ja, we hebben maar 5 minuten niet meer, hè, Yveske?
2: Ah, maar dat is goed, oké.
1: De klompendans, hè?
2: Ja, dat is goed. En nu iedereen moet het doen.
1: Dat is goed, jongen. Dat is goed.
2: En onszelf niet vergeten, hè?
0: Nee. We vergeten onszelf niet.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Op tijd een keer iets drinken en zo.
1: Ja, het is dat.
0: We hebben van de morgen al eclairkes gegeten. Ja, ken je dat? Ja.
1: Sjoekers.
2: Amai.
0: Wij zeggen daar een sjoeken tegen.
1: Ja.
2: Ja, niet meer kunnen eten.
1: Ja, dat kan altijd. Er kan nog altijd iets bij. Oh ja, geen probleem.
0: Altijd nog een plekje over. Hè.
1: Ja. Ik ben zeer content.
2: Zijn,
1: zeer content dat ik u hoor, Yveske. Echt waar, jongen. Echt.
2: Ja.
1: Doet ons plezier.
2: Ja, maar mij ook.
1: Er zijn nou vier ontlagen om de achtergrond, hè, man, jongen.
2: Amai, het is ook al wel wat.
1: Oké.
2: Ik heb ook de route nu van iedereen.
1: Ja.
2: En dat wordt wel heel leren, hè.
1: Ja, okay. De klompendans, hè. Ja, iedereen kan meedansen.
2: Dat is goed, oké, in orde.
0: Dat is goed, nog een fijne zondag. Amuseer je dan nog, hè?
2: Ja, heel druk, hè?
1: Ja. Zeg bedankt voor het bellen, hè, Yves.
0: Salutjes, hè.
2: Ja, dag.
1: Groetjes, hè, jongen. Dank je wel.
0: Vanaf dat was de Yves uit Gent en wij moeten spijtig genoeg afscheid nemen.
1: Ja.
0: Er is nog een plaat aangevraagd door
1: Linda, hè.
0: Linda Leus. Maar die is al na 12 uur gedraaid.
1: Ja, ik denk het. Lindake, sorry.
0: Ja.
1: Peter en Johnny, graag het plaatje van Il Mondo van Egnebert Huppendink. En de groeten aan iedereen. Fijne zondag, Linda. Maar ze komt er wel door.
0: Maar we moeten eerst nog de klompendans daar draaien.
1: Ja.
0: Dus, voilà. Zo zijn iedereen bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week zondag in de ontbijtradio.
1: Ja.
0: En de Johnny komt straks nog om 2 uur.
1: Ja,
0: en
1: blijf hier
0: en
1: tot
0: die terug. Komt maandag terug. En die komt dan nog eens woensdag terug. En dan komt hij weer zaterdag terug. Het komt in orde. Het
1: is in rotatie.
0: Ook bedankt Johnny voor het langs te
1: graag
0: komen.
1: Graag gedaan, Peter. Ja, geen probleem.
0: Dus van het weekend heb je de marathon gedaan.
1: De marathon, ja, dat zal wel zijn. Maar ja, goed, als je iets doet, moet je het goed doen. En ook met een volle goesting doen.
0: Ja, inderdaad.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Radio maken is niet gewoon hier een beetje staan.
1: Je moet ervoor leven ook. Je moet ervoor leven.
0: Ja, inderdaad. En de muziek zit in uw...
1: Ja, in het hart.
0: In het hart, ja.
1: Voilà.
0: Voilà, zo, we gaan hem draaien.
1: Gaan de laatste sjoeken opeten, is goed. Ja, dus. Nee, ga dat niet doen.
0: Doe maar.
1: Nee.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong dus in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. Maar toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologen.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
4: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
3: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dieriks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dieriks.
5: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven één inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
3: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand momenteel kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. In Colombia zijn er vandaag presidentsverkiezingen, terwijl het extreme geweld tussen rivaliserende bendes daar alleen maar toeneemt. Onder de huidige linkse president was de cocaïneproductie er nog nooit zo hoog. Hij kan niet herverkozen worden. Zijn partijgenoot Cepeda ligt wel voorop in de peilingen. Die wil onderhandelen met de bendes. Zijn rechtse uitdagers willen dan weer militairen inzetten. Deze namiddag is het overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maximaal tot 24 graden. Morgen is wat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedemiddag. Middagradio met Perry van Brakel.

Mr. Biko, Fleur Orbison op de radio. Daarmee begonnen we weer middagradio. Bedankt aan Johnny Johnson en Peter Schepers voor de afgelopen mooie 3 uur ontbijtradio. We zijn tot en met 2 uur op de radio gezellig. Met Fleur Orbison begonnen we uit 61. Oh, beautiful Lana. Iets muziek van de Dolly Dots, All the Roses. Aandien een verzoekje binnengekomen via de Radio Pros app. Goedemiddag, zit je aan tafel, eet je bijzonder smakelijk. Beste vrienden, luisteraars, welkom allemaal.

Al de rozen in deze wereld, muziek van de Dolly Dots met All the Roses. Moesten een plaat draaien, heel speciaal voor Linda Leus. En mocht de plaat wezen van Engelbert Humperdinck, My World, Il Mundo, heel speciaal voor Linda, deze plaat op verzoek. En nadien John Terra, Ik moet wel geloven. Maar eerst deze Engelbert Humperdinck.

0: Heel speciaal voor Linda Leus gedraaid deze plaat van Engelbert Humperdinck met Smile World. Op verzoek.
1: Bos FM. De radio die swingt op 88.8 FM.

I'm a Believer van de Monkees, vertaald door John Terra. Ik moet het wel geloven. We gaan nog even terug in de tijd, naar de jaren 70 met Albert Hammond en zijn Free Electric Band. Een gewezen lievering van mezelf van jaren terug in de tijd. En zometeen na de reclame gaan we luisteren naar de Abbas met Does Your Mother Know? Maar eerst deze klassieker.

0: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
5: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Zingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
5: Wij doen het met hart en handen.
6: Pros. Goedemiddag. U luistert naar Perry van Brakel.
7: Radio Pros.

Uit de jaren 70, de Abbas, That's Your Mother Now. En we keren weer naar eind jaren 80. Daar vonden we toen de Commonauts weer. Don't Leave Me This Way. Welkom allemaal in Middagradio tot 2 uur met Perry van Brakel. Nadien meezingers op de werkvloer met Johnny Johnson vanmiddag tussen 2 en 4 uur.

De Commonards, veel geweld uit 1987 met Don't Leave Me This Way. Moesten een plaatje draaien, heel speciaal voor Johan en Frida uit Erzelen. Mocht er eentje wezen voor de kinderen, zei ze. Zij hebben gekozen voor de Sunsets met de kabouterdans. Heel speciaal voor Johan en Frida uit Erzelen. En voor alle kinderen al daar deze plaat.

Eerst speciaal gedraaid voor Johan en Frieda uit Herzelen en voor alle kinderen al daar. De Sunsets met de Kabouterdans. En wij keren even terug in de tijd naar 1974 met de King of Soft Soul, Buddy White. You're the first, the last, my everything. En nadien de Nolans met Attention to Me. Heel fijne zondagmiddag. We zijn er nog tot 2 uur in middagradio. Mijn naam is Perry van Brakel. Wereldwijd via pros.be. I can easily feel myself.

onze Vlaamse superdief van deze week, Danny de Rovere. Vorige week nog te gast bij Ed van Bever en Peter Schepens in de Ontbijtradio. Waar zijn al die mooie jaren Danny de Rovere op de radio? En van de ene Danny gaan we naar de andere Danny, Fabri namelijk. Zoveel mooier, Danny Fabri. Tot tegen de reclamebreak. En na de commercial break, Me So Horny van de Two Live Crew uit de jaren 80. Niet veel van geloven, maar let, het is de plaat die de maakt natuurlijk.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
5: Pros FM.
4: Berry van Brakel.

Een plaatje van Kinderen Niet Toegelaten, uiteraard de Two Life Crew uit de jaren 80, Me So Horny. Moesten een plaatje draaien, heel speciaal voor Molly uit Aarschot. Zij vroeg het plaatje aan van Marianne Berger, Twee Sporen in Zand. Dat heb ik helaas niet kunnen vinden, Molly. Onze computer achter staat bovenste gekeerd en niet gevonden. We draaien wel voor haar, hopelijk is het ook goed. Marva met Tranen in het Zomerzand. Heel speciaal voor Molly uit Aarschot. Deze plaat als vervangende plaat van Marianne Berger.

0: Heel speciaal voor Molly uit Aarschot gedraaid. Deze plaat viel ook in de supergoede smaak bij haar. Marva, tranen in het zomerzand. En we gaan naar 1 uur toe, stil is aan. Hemel, het is al zo laat, weer 5 voor 1. Met dat goed gevoel van Salem Segers en een vriend van Margriet Ermans rond deel 1 af. Tot zobiet ben ik er weer in deel 2 van 1 naar 2 naar de mededeling van 1 uur. Tot straks.
1: Jij leek een vogel voor de kat. Een ondeugend moeilijk kind. Op je jeugd had ik geen vat, maar met

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Middagradio met Perry van Brakel.

Hartelijk welkom in deel 2 van Middag Radio, beste luisteraars. Het is ruim 9 minuten over 1 uur met Wiltura en Bonnie Sinclair. En gelukkig samen. Moest een plaatje draaien, speciaal voor Molly. En die groetjes kwamen vanwege Johan en Frieda uit Erzele. Deze keer hebben ze wel gevonden. Marian Berger, ons beste Duitse, even bovenhalen. Die spuren in zand. Heel speciaal voor Johan en Frieda uit Erzele. En voor Molly, deze plaat. En nadien Tony Ronald met Help, Get Me Some Help. Maar eerst deze op verzoek. Voor Molly vanwege Johan en Frieda uit Erzele. Marian Berger.

plaatfilmlied van Tony Ronald, Help, Got Me Some Help. Moest een platendag heel speciaal voor Johan en Frida uit Erzelen en voor mij, dankjewel Molly, vanwege Molly uit Aarschot. Mocht een plaatje wezen van Kabouter Plop, daar zijn vrienden voor. Krijgt ze tot tegen de reclame. Na de reclamebreak, Smeek maar niet om mij van Isabel A. Maar eerst deze op verzoek voor Johan en Frida vanwege Molly deze plaat.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Muziek van Isabel A, Smeek maar niet om mij. En die A staat voor adem, zeker weten. Populaire platen van haar van enkele maanden terug in de tijd gingen wij. Hier is Billy Ocean uit de jaren 80. Red Light Spells Danger. En die gaan we verder in de tijd graven met de Everly Brothers uit 57. Wake up, little Susie, maar eerst Billy Ocean.

Uit de zomer van 1991 dacht ik Eros Ramazzotti, Machiavello, Questo Amore, om het kort te houden. Moesten nog een plaatje dragen, heel speciaal voor Lars Lievens, die gisteren 26 jaar geworden is. Zijn doopmeter en meterwensen en van harte proficiat met zijn verjaardag. En die groetjes kwamen vanwege José Buijsen uit Sint-Lievens Houtem. En hij vroeg de plaat aan van Ray Peterson tot tegen de reclamebreak met Corina, Corina op verzoek. En na de reclamebreak gaan we terug in de tijd met Boney M. met My Baker uit 77. Tell

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Terug in de tijd met Boney M. naar 1977, dat met My Baker. Uit LP destijds in de jaren 70, als mijn geheugen me niet in de steek laat, kwam dit Nightlight to Venus uit 78 juist. Het is volle maan vandaag, dit is muziek van Bart Kuil. Zijn we iemand die draait weinig Bart Kuil, vandaar dat ze een keer te programmeren vandaag. Het is volle maan vannacht en onze Bart Kuil.

Belgisch werk en steengoed, ons eigen Bart Kuil. En het is volle maan vannacht. We keren nog even weer terug in de tijd naar 1975 met The Brotherhood of Man. Zou moeten komen nu. Die laat ons eventjes in de steek. We gaan eens zien wat er nu gebeurt als ik hem nu start. Hè. Voilà, ze komt er toch door. Met Kiss Me, Kiss Your Baby uit 1975. Brotherhood of Man.

Het sloeg in als een bom in 1975, zo ook het Songfestival toen voor United Kingdom of Engeland. Met dit nummertje, The Brotherhood of Man, Kiss Me, Kiss Your Baby. Hier is C-Jerome, Franstalig werk een beetje met Simon. Ik ben er nog tot 2 uur. Het is de voorlaatste vandaag voor mij voor aan te kondigen. Goedemiddag, ruim 9 voor 2 uur. Middagradio loopt alweer op zijn laatste beentjes. De tijd gaat snel. Gebruik hem wel en luister naar Middagradio bijvoorbeeld. Je dat ook elke dag doen, hè, Jan?

populair in de jaren 70. Si Jérôme met Oui, c'est moi. Onze draaitijd is uitgezongen, beste vrienden, voor deze warme zondagmiddag. 31 mei 2026. Ik laat je met de Bee Gees. How deep is your love? En Wings uit de jaren 70. My love can't tire. Mij betreft graag tot morgenmiddag om 2 uur ben ik er weer bij. Tussen 2 en 4 morgen maandagmiddag voor een nieuwe siesta aflevering. En dat is naast onze collega Raf Vermoezen die hier zit dan met middagradio morgenmiddag. Dus morgen dan wat mij betreft tussen 2 en 4 uur. We laten met die plaatjes en tot morgen. Maak er nog een fijne zondag verder van. De groetjes. En we zien nog met Johnny Johnson met hun weekendgids. Tot morgen. Bye.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
1: Johnny Johnson. Weekend.

Uit de film Fame, deze Irene Cara en Fame uiteraard. Vrienden, het heeft al een zwoele week geweest hier op de radio. En ook bij jullie thuis waarschijnlijk. Daarom gaan we wat afkoeling zoeken met deze plaats van Vicky Leandros en L'Amour.

Nog niet zo lang geleden werd ze geëerd op het Songfestival. Deze Vicky Leandros en L'amour est bleu. Even terug diep de tijd in. Hier zijn Diana Ross en de Supremes.

De Supremes waren de meest succesvolle vrouwelijke groep in de geschiedenis van de Amerikaanse hitlijsten met 12 nummer 1 hits, onder andere deze. Dit waren ze met You Keep Me Hanging On. En hier is Céline Hermans.

0: Je hoorde Celine Hermans en we wensen haar uiteraard heel veel sterkte toe.
1: Bos FM, de radio die swingt op 88.8 FM.

0: gegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
0: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
6: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
2: Johnny Johnson.

0: uit het zeer prachtige jaar 1967. Deze Jerry Jackson en Tell Her Johnny Said Goodbye. Dat gaan we nog niet doen. We zijn erbij vandaag tot en met 4 uur met de weekendhits hier op Radio Pros. We gaan naar Nederland nu met Gerard Joling en Liefje.
1: Hey,

En voor de laatste keer deze week de supertip van de week. Danny Drover, en waar zijn al die mooie jaren? Ja, ik zou het niet weten. Als je het mij vraagt, blijven die jaren maar gewoon doorgaan. En blijven ze maar gewoon goed. Terug naar de jaren 80 nu. Met Jermaine Jackson. And we don't have to take our clothes off. Alhoewel, met dit warm weer...

Deze Jermaine Stewart werd de eerste als danser voor Culture Club. En zijn grootste internationale succes kwam midden jaren 80. En dat met deze plaat. Hij overleed in 1997 op 39-jarige leeftijd aan AIDS. Terug wat rust en wat cool te brengen doen we. Met de Manhattans en Baby, I'm So Hurt.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Radio Plus. Jouw muziek. Jouw radio.

En dan soms krijg je ook wat nieuwe muziek op de radio. Dit waren Marshmallow and Charms en Here With Me. Dit is een Britse soul- en R&B-groep uit de jaren 70. Bekend om hun warme harmonieën en romantische disco-sounds. Hun muziek combineerde soul, funk en disco en werd later ook vaak gesampled in hip-hop en moderne R&B. Hoewel ze nooit grote supersterren werden, groeide Delegation uit tot een van hun cultfavorieten binnen de soul scene. Hier zijn ze nog een keer met Where Is The Love? Hier is Delegation.

Je hoorde deze fantastische band Delegation en Where is the Love? Vrienden, we gaan stilaan richting 3 uur. Dat betekent dat we zometeen het eerste deel gaan afsluiten. Maar voor we dat doen, luisteren we eerst nog een keer naar Christophe. En het is nog niet voorbij.

Dit was onze goede vriend Christophe en het is toch nog niet voorbij. Goed vrienden, tot zometeen in deel 2 van de Weekend Hits.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Yeah!

dit is iets wat ik me altijd afvraag. Is everybody still happy? Dit waren ze uit 79, Jackpot. En is everybody happy? Ik hoop het. Dit zijn de weekendhits. Radio.

een zwoele stem op de radio is altijd zeer leuk. En zeker deze van Ricky Martin. En dat met Maria Maria. Deze dame is al een hele tijd een hemelse engel geworden. Miss Tina Turner. Hier op jouw Radio Pros met de mooiste muziek. Als je nu aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is ze met I Don't

Het is nog steeds moeilijk te vatten dat deze dame ons al verlaten heeft. Tina Turner en I Don't Wanna Fight. Terug even over de Moerdijk uit 74. Hier is de George Baker Selection.

In 1974 hadden we er net zoals vandaag en deze week ook zo'n prachtige hittegolf, net zoals in 76. Dit waren de George Baker Selection en dat met Sing a Song of Love. Hier is Mr. All Blue Eyes. En dan gaan we richting Amerika en meer bepaald naar New York, oftewel New York.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Bros FM.
6: De radio met eigenheid.
7: Johnny Johnson.

Michel Sardou is een van de succesvolste Franse zangers aller tijden. Hij werd geboren op 26 januari 1947 in Parijs. Je hoorde hem nog een keer en dat met Musica. Dit is meteen een van de nieuwste singles van Chris

0: een schitterend mooi nieuw nummer voor deze Chris Bauer en vanavond een vent. En zometeen gaan we de broesen in.
1: Welkom bij Proz FM, de muziek waar je van houdt, online en op FM.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Hier is de fireball.
4: Het kriebelt en het friemelt en het is toch zo lekker.
5: De weekendhits.
6: Oh la la.
5: Johnny Johnson.

een plaat die bijna nog alle dagen gespeeld werd op onze radio. John Ryan en Pitbull. En dat met... Inderdaad. Teruggaan naar Amerika. Doe ik niet meer. Ik heb er 16 jaar lang gewoond. Maar deze plaat ken ik nog wel van over het water. Hier is de Ritchie Family en American Generation.

Dit is echt wel een plaat die ik zou kunnen draaien elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. En dat programma heet dan de Meezingers op jouw werkvloer. We hadden er straks al de zoon aan het werk gehoord. Dat was dan Chris. Dit keer is papa, jawel, Frans Bauer, klaar voor zijn plaats. Dit vind ik een van zijn leukste plaatjes. Hier is hij, Frans Bauer, en hey, lekker ding!

Je hoorde twee schitterende platen na elkaar. Eentje van Frans Bauer met Hey Lekker Ding. En dan deze Sineke die heel veel gedraaid wordt op onze radio. En ik doe wat ik wil. Ja, wat ik ga doen, dat is afscheid nemen van mijn programma. Vrienden, vandaag deze weekendhits zit er weer op. Ik ben er morgen graag terug. En dat tussen 9 en 11 uur met de meezingers op de werkvloer. Bedankt en nog veel plezier bij Pros. En graag tot morgen. Dag!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
2: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
1: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport. De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen, zoals de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en centrum van het land, nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio.

hier op Radio Flos in deze beste hits. Want doen we nu hier op de radio Michael Jackson en Thriller. En de volgende twee die klaar liggen hier bij ons op de radio is Tom Jones, Help Yourself. Maar eerst deze nog van Pussycat, It's the Same Old Song.

Rosetta en Club 68 fluister in mijn oren. Terug de tijden met dit van Jean-François Michael en Adieu Jolie Condi.

Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 3.

0: 30 in Velzeke, waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

liefde voor muziek van Remo van het Groenewoud. Straks Billy Paul met Mr. en Mrs. Jones. En nu is de Lime uit de jaren 80 met Denise Lapage, die

Más que tú y más que tú y por aquí como tú.

0: activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Prost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.

0: isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning, van kelder tot zolder, kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Goedenavond.

De ballade van John Lennon en Yoko Ono hier vandaag bij Radio Pros. En dan is tijd voor The Smokey met Living Next Door to Alice.

0: ze er is.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Vlaams onderwijsminister Zoal Demir is niet van plan om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
3: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
2: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van En Bild.
4: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
2: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempen zich geplaatst voor de kwartfinale in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in 2 sets, 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
5: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van, nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
2: Van Driessen is 41. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
9: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
8: Maar ook via FM 88.

Ik vind dit nog altijd een van de mooiste platen uit de jaren 90. Deze One More Time en die Highlands. Ik heb nog gekocht op vinyl in de tijd. Toen bestond dat nog. Singeltjes op vinyl. Dat is al lang verleden tijd natuurlijk. Hè. Hey, een hele goede avond. We zitten aan zondagavond. Dat betekent dat we ook alweer aan het laatste stukje van de... Van het weekend zijn samengekomen. Zo gaat dat niet eenmaal. Hè. Wetend dat het weekend bijna voorbij is. En wat wilt u dan horen? Dat zijn misschien platen dat je zegt. Voilà, ik ben nu aan het eten. Straks ga ik afwassen. En dan ga ik een boek lezen of iets anders te doen. En ik wil daar de beste soundtrack bij. Is niet zo eenvoudig om dat te weten wat jullie nu willen. Dus ik heb van alles uitgezocht. Van oldies van de jaren 60 tot bij 2000... 26 hitparade waar ik zeker vast Nederlandstalig alles door elkaar. Zo, dus we zijn er al begonnen. Dankjewel aan alle fijne collega's die vandaag het mooie weer maakten op een zondag zoals deze. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen dankjewel iedereen. Het was weer fantastische programma's. We hebben nu voor jullie klaarstaan de Rehab van Amy Winehouse. Goedenavond. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

0: op 88.8 FM.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

Een lekkere meezingen van onze Benny Nijman. Heeft zoveel hits gemaakt dat het soms denk van, ja, wat gaan we nu draaien van die Benny? Je wil zeker weten. Hij kwam uit Maastricht, het was een fijne zanger en is veel te vroeg van ons heen te gaan. Je hoeft me niet te zeggen hoe het leven moet. Enfin, was een fijne hit van deze Nederlander. Dan heb ik zometeen Electric Light Orchestra nog eventjes voor jou klaarstaan met Don't Bring Me Down. Maar deze mocht het er zeker vast niet aan ontbreken. Ik neem je terug mee naar een fijne klassieker van de jaren 70. Toen gitaren en drumstellen en alles erop en eraan nog zeer populair waren. We gaan nog eens terug naar de tijd toen we nog jong en onbezonnen waren. Dit zijn de Hollies en een lang cool woman in een blank dress.

0: honk zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij de Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij de Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

Het zijn zo van de klassiekers die je op een zondagavond tot een goede fijne avond kunnen laten leiden. Deze Spandau Ballet en Gold. Als jij van goud moest zijn, hè, het zou wel fijn zijn natuurlijk. Hè. Jouw gewicht in goud winnen is ook al niet zo slecht. Nu, als je maar 54 kilo weegt, is het een beetje jammer. Ik weeg er 94, dus dat is toch wel een groot verschil dat ik dan meer aan goud zou kunnen winnen. Goed, de supertip komt er nog eens aan. Vanaf maandag 7 uur is er alweer een nieuwe. Maar wij gaan zometeen de fijne supertip nog wel eens draaien.

Oh. Die man heeft toch wel pech in zijn leven. Dan denkt hij, ik ga de nacht van mijn leven beleven. Gebeurt er toch wel van alles. Zodra je dat daar aan deur de goesting helemaal voorbij is. Het verhaal van Susanna en VOF De Kunst. Dan gaan wij naar de hitparade. Zoals ik daar straks al zei. Ik draai oldies van de jaren 60. Maar ik draai ook wel platen van de 2026. Dit is de nieuwe single van Alex Warren.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Je zou maar meemaken dat er iets fout gaat in de discotheek en dat je dan moet winnen daarvoor. Meestal gaat het dan voor een of andere relatie die stuk gelopen is, waar je van niet van verwachtte. Alcazar had dat blijkbaar ook wel voor. Kwanging at the discotheek. Ze waren in 2001 toch wel zeer populair. Dit komt uit de jaren 80 en dan gaan we eventjes naar de zwoele platen terug. Hè. Eventjes terug naar de platen waar je echt kon van zeggen, als je dat danst met je geliefde, weet ik niet wat er nog volgen gaat. Maar je kan dat wel een klein beetje inbeelden. Dit is Sade, hier op Radio Pros. Mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot. En je luistert naar het programma

0: Dat is wel een klein beetje een vergeten pareltje, maar wij hebben hem toch nog wel teruggevonden. Uit 77 kwam deze Scott Vizenjak en Yvonne Keel. En If I Have Words. Beste vrienden, wij gaan zo stilletjes aan naar 19 uur toe. Zometeen na 19 uur ben ik nog een volledig uur de uwe beschikbaar. En dat in het programma Muziek Mozaïek hier op Radio Vos. Zo dus genieten we van deze. Dit is de Quiz Megamix van Olivia Newton-John en John Travolta.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio Pros, laat je nooit meer los.
7: Dit is Muziek Mosaïek met Cindy.
1: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

I can only want to you the Canadians by Nathers. En dat werd eerste plaatje na 19 uur. Op deze fijne zondag, beste vrienden. Ik hoop dat jij een klein beetje een fijn weekend hebt gehad. Dat je kunnen genieten hebt van deze dag. Wat je ook kunnen doen hebt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de temperaturen zijn een klein beetje weer draagzamer. Het is zondagavond en ja, we hebben een geweldige week achter de rug met geweldig mooi weer, maar wel ook drukkend warm. En daar is nu zo stilletjes aan voorlopig weer een einde aangekomen. One to you, lopen gaat weer net weer iets gemakkelijker gaan dan met 33 graden. Dan Silver en Kristal, daar draait het toch ook wel heel veel rond. En dan hebben we deze plaat nog eventjes van Mieke en Bandit. Dan kunnen we nog eens lekker genieten.

Dat was nog een echte 90s klassieker natuurlijk, zoals wij ze wel kennen. Pray, bidden doe je met Tina Cortons. En dat was nog eventjes een leuke plaat, maar eens terug te horen. Ook weer zo'n klein beetje een vergeten paardje. Sommige platen kennen we uit ons hoofd en sommige platen zijn een klein beetje vergeten. Maar als je dan naar een programma luistert op zondagavond zoals deze, krijg je van mij ook nog wel leuke platen om nog eens terug te horen. Let's Twist Again, dat is nog eventjes een lekkere klassieker uit de jaren 60. Dit is Shubby Shaker.

Het centrum van die rock and roll platen die je zeker moet gehoord hebben, die je zeker vast niet mag vergeten. Dit was er is Ruud McKenney en Walking in the Street. Beste vrienden, wat heb ik zo meteen? Een leuke plaat na de boodschappen. Dat is van Miley Smith. Miley Smith met Nice to Meet You. Ik wil je ook allemaal wel ontmoeten, onze luisteraars. Mijn fans of geen fans die dan toch wel blijven luisteren. Dat is ook wel mogelijk. Die krijgen na de boodschappen, net voor de boodschappen, krijgen deze fijne plaat nog van Wet. En dan zitten we in de jaren 90 met Love is All Around. Goedenavond.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van zijn we 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

De Nederlanders die lekker rockten en die rockten zelf tot in Amerika. Ze waren altijd wereldwijd wel bekend. Ze maakten ook geweldige platen natuurlijk. De Golden Earring met When the Ladies March zaten we begin jaren 80. Radio Prost, je kan ze beluisteren via 88.8 op de FM-band. En dat is voor de regio van Jutteland natuurlijk. En dan heb je DAB Plus in Vlaams-Brabant en internet overal ter wereld wel te beluisteren natuurlijk. Hè. Als je onze Radio Prost wilt meenemen op vakantie, dan kan dat een tabletje, een smartphone. Je kan altijd blijven luisteren. Dit is een geweldige Franstalige plaat, jongens. Dit is Mr. Judas Say, hier bij Radio Prost. Eventjes

Bier is bitter, bier is beter dan de rest. Het was een klassiekje van onze Rob de Nijs. Zometeen na de boodschappen krijgen van mij Pink Floyd te horen met Another Break in the Wall. En dan hebben we ook nog deze Billy Joel. Is ook wel mooi om die nog eens terug te horen. Just the way you are.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Het was de reetje paanvraag van onze Linda Leus. En ze voerde deze plaat aan voor alle kameraden. En zeker aan Chrisje en Wilfried doet ze de groeten. En al die mensen die daar naar Spanje geweest zijn, waar ze toch nog wel even de groeten doen. En ze is blij dat ze allemaal terug veilig in België zitten. Enfin, de winnaar tegen zijn doel was ABBA. Geluk kan komen en gaan. Dit is nog eventjes een fijne plaat van onze Jo Valli. Dan gaan we een beetje de country tour op hier bij Radio Post. Goedenavond, dit is Muziek.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Radio Pros Romantica. Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Jouw muziek.

0: bros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Bros FM.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Rilatine, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
1: In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. Op de 20 kilometer van Brussel heeft het Rode Kruis meer dan 400 mensen moeten verzorgen. 16 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden vooral last van de warmte. Het Rode Kruis had extra maatregelen genomen. Zo waren er voor het eerst ijsbaden voor deelnemers die oververhit waren. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. En voetbal blijft vooral een mannensport in ons land. Amper 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, terwijl dat bij jongens oploopt tot 60%. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Red Flame, Jenny Skyman.
3: Andere sporten zoals tennis bijvoorbeeld, dan zeg je niet, ja, dat is een mannensport. Ik denk dat daar dat wel een mooi voorbeeld is om te zien hoe dat de vrouwen daar toch vrij gelijkgesteld worden aan de mannen. En als ze dat op een dag ook kunnen hebben in het voetbal, dat we gewoon zeggen het voetbal en dat het niet mannen- of vrouwenvoetbal moet zijn, dan hebben we wel al echt iets bereikt.
1: De populariteit van de Red Flames stijgt wel. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Jouw muziek, jouw radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Pros. Met Pros de nacht door.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.